0: schade helemaal vergoed. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 105.5. Dit is Blue FM.

Yes.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

again.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Zendtijd voor Kerken is dit uw zondagprogramma met een blijde Bijbelse boodschap voor Elburg en omstreken op Lou FM.
1: Een hele goede morgen. Fijn dat u luistert naar het zondagochtendprogramma van de lokale omroep Elburg. Mijn naam is Aad Wittaar en ik mag vanmorgen de presentatie verzorgen. De kerkdienst die we vanmorgen gaan uitzenden komt vanuit de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boterbloem hier in Elburg. De dienst begint om 9:45. Spreker is Janko Zijlstra. Zo'n beetje rond 9:30 gaan we nog aandacht aan de liturgie besteden. Ja, tot de aanvang van de dienst draaien we geestelijke muziek. En een aantal collega's van mij die dit programma ook op zondagmorgen presenteren, kiezen ervoor om te beginnen met het nummer 10.000 redenen. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ga het ook doen.

Ja, roept uit aan alle stranden en daarvoor hoor je 10.000 redenen. De uitvoering van Nederland Zingt. Ja, er zijn meerdere uitvoeringen van die bij ons in de computer staan. Ik heb nu voor deze gekozen. Ja, de kerkdienst die wij straks gaan uitzenden om 9:15, die komt vanuit de Vrije Evangelische Gemeente. Ik heb de liturgie erbij gepakt. En daar staan allemaal liederen uit opwekking uit. En ik heb daarom gekozen om tot aan dat moment toch even ook wat meer andere muziek aan te bieden via de radio. Zodat ja, iedereen aan zijn trekken komt. Een lied wat ik speciaal draai voor iemand die zeker weet die het gaat horen. Dat hij er heel blij mee is. Lichtstart met uw paarlepoorten. MUZIEK

Joke Buijs en ik zie een poort wijd openstaan. Ja, collega Dries Hoekert, die draait op zondagmorgen vaak zo rond de klok van 20:15 een aantal liedjes voor de kinderen. Nou, ik heb er ook twee uitgekozen. Straks alle kinderen mogen komen en nu, er gaat door alle landen.

Nou, niet alleen voor de jongste luisteraars hoor, we hebben er allemaal van mogen genieten. Alle kinderen mogen komen en daarvoor, er gaat door alle landen. Ja, ben je nou misschien een vaste luisteraar van dit programma op de zondagmorgen of naar andere programma's op de zondag van de Loe? Ja, we kunnen best wel nog wat medewerkers erbij gebruiken. Mensen die gaan weg, verhuizen, stoppen op een gegeven moment vanwege hun leeftijd mee. Dus het is altijd fijn om wat meer mensen te hebben, ook vooral voor de zondagochtend. En wil je eens kijken van hoe gaat dat nou toe in zo'n studio? Nou, kom dan even naar de studio toe, zou ik zeggen. En kom dan eens even kijken hoe dat allemaal hier gaat. Je zit dan in je eentje. Je wordt heel goed ingewerkt hoor. Maar niks, geen gekke technische dingen. Maar lijkt het je nou leuk? Het is ook het fijne. Je mag ook je eigen favoriete muziek draaien. Moet natuurlijk wel een beetje in de geest van het programma zijn, hè? Maar zo heb ik nu gekozen voor een van mijn favoriete liederen. En dat is Psalm 118. We gaan luisteren naar de 117 Katwijker mannen. Ja, ik heb ze niet nageteld hoor. Maar ze zingen Psalm 118 vers 1, 7 en 13.

Psalm 117, versen 1, 7 en 13 van de 1700 mannen die zongen in Katwijk aan Zee. Het indrukwekkende orgelspel vind ik altijd van Marco den Toon. Straks om 9:45 begint de dienst die wij gaan uitzenden. En die komt vanuit de Vrij Evangelische Gemeente hier aan de Boterbloem in Elburg. De spreker is vanmorgen Janko Zijlstra. En het thema van de dienst is: de vreugd die de Heer u geeft is uw kracht. We beginnen met wat mededelingen. Daarna zingen we opwekking 654. Dank u voor deze nieuwe dag. Na de votum en de groep zingen we opwekking 763. Ik heb u nodig. Opwekking 680. Mijn redder. En opwekking 461. Mijn Jezus, mijn redder. Na de bijbellezing en de preek. Bijbellezing komt uit Nehemia 7. En 8 en Psalm 19 zingen we de opwekking 582. Jezus, alles wat ik geef. Na het voorbeden en het dankgebed, dan zingen we opwekking 244. Welzalig de man die niet wandelt. En na de zegen wordt gezongen opwekking 702. De God die eeuwig leeft.

gaan zo meteen overschakelen naar de Boterbloem hier in Elburg. Naar het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente. Van waar wij de ochtenddienst gaan uitzenden. Spreker is Janko Zijlstra. Het thema is: de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Op dit moment op de achtergrond een heleboel geroezemoes. Dus we hebben in ieder geval verbinding met de kerk. En tot die tijd gaan we even luisteren naar Daar ruist langs de wolken. Ik wil nog even Marieke Wijsmullen bedanken voor het inzenden van de liturgie. En misschien zit jij ook in je eentje bij de radio te luisteren naar de kerkdienst die gaat komen. Ja, ik zit hier ook in mijn eentje in de studio. Kunnen we zeggen van, gaan we samen fijn naar deze dienst luisteren. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerkdienst toe.

0: orde.
1: Nu zijn jullie wel wakker. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Wat fijn dat we hier vanmorgen weer mogen samen zijn. En ook een hartelijk welkom aan de mensen die via de livestream nu meeluisteren, meekijken. En ik heb begrepen dat de lokale omroep vandaag ook deze ochtenddienst uitzendt. Dus van harte welkom allemaal. Misschien zit je te kijken en ben je op vakantie. Misschien is het wel leuk om een foto te maken waar jij vandaan de dienst meeluistert en meekijkt. Zodat we eens kunnen kijken waar overal al onze kijkers en luisteraars vandaan komen. Van harte welkom. Misschien zijn er ook wel vakantiegangers bij ons in de gemeente op dit moment. Of andere nieuwe gasten. Zijn er nieuwe vakantiegangers, nieuwe gasten? Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ook voor jullie na afloop van de dienst is de koffie drinken. Dus van harte uitgenodigd. Ja. Vanochtend gaat voor in de dienst Janko Zijlstra. En het thema van de dienst is de vreugde van de Heer is uw en mijn kracht. Een mooi thema om deze ochtenddienst mee te beginnen. Vanmiddag om 5 uur gaat Theo de Krok voor. En we gaan dan verder met onze themadiensten, waarin we samen door de evangelieën heen gaan. En vorige week hebben we gekeken naar het evangelie van Marcus. En vandaag gaan we kijken naar het evangelie van Lucas. Dus ook daarvoor bent u en ben jij van harte welkom. Misschien extra motivatie, het is hier lekker koel. Dus heb je last van de warmte, kom vanmiddag vooral. Om 5 uur start de dienst. Dan nog een paar mededelingen. Christian van Rensselaer heeft vakantie tot en met 16 augustus. Mocht je pastoraat nodig hebben, acute pastoraat, dan kunt u gebruik maken van het meldpunt. En dat staat in de Scipio-app. Dan kun je mailen of kun je bellen. En dan zal er contact met u opgenomen worden. En op 30 augustus is er een extra ledenvergadering, waarin een verkiezing zal plaatsvinden van Henk de Zeeuw. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor het ambt van diaken. Ja, sorry, mijn dochter komt eraan, dus ik moet even lachen. Ook aanmelden voor deze vergadering kan via de Scipio-app. En dan tot slot de bloemengroet. Deze week gaan de bloemen naar Dettie en Gert Nijland. Dettie heeft kort geleden een longontsteking gehad. Een hele heftige longontsteking waarvoor ze is opgenomen geweest. Gelukkig is ze aan het herstellende, is ze thuis. En het hele bijzondere is ook dat ze genezen is van neuropathie. Waarvoor ze heel erg dankbaar zijn. Dat is echt een godswonder. Dus daar zijn wij ook heel dankbaar voor. En we hopen namens de gemeente dat de bloemen en de kaart als extra bemoediging voor haar mag zijn. Dan heb ik nog deze 3 kaartjes. Misschien heb je ze wel eens gezien via Scipio-app. Het zijn bemoedigingskaartjes. Ik ben al terug van vakantie. Maar ga je nou nog op vakantie? Neem vooral een paar kaartjes mee. En ik wil je uitdagen om, als je het op je hart hebt, om hem aan iemand te geven. Ik heb hem bijvoorbeeld gewoon in een boek gedaan. En gewoon in de boekenkast gelegd. Zo makkelijk kan het zijn. Kun je ook zeggen van, nou ja, dat is wel een beetje flauw, maar... Ik geloof dat God, als God iets op je hart geeft, dat ook gewoon tot zegen mag zijn. Dus voel je vrij om nog wat kaartjes mee te nemen. En ik heb nog preekpret. Ik denk dat de meeste kinderen preekpret hebben uitgedeeld. Mocht je zeggen, ik wil toch nog een preekpret, voel je vrij om naar beneden te lopen. En ze liggen nog achter op de tafel. Nou, dan wens ik jullie allemaal namens de kerkenraad een hele gezegende dienst. En gaan we zingen, dank u voor deze nieuwe dag.
2: Zullen wij gaan staan?

Goedemorgen allemaal. Ik ben Dirk niet. Nee, maar dat wisten jullie al. Voor de mensen die luisteren via de Loe, het schijnt dat Dirk aangekondigd was. Ik ben er in zijn plek, dus maak u geen zorgen. Het komt hopelijk allemaal goed. Het hangt ook allemaal niet van mij af vandaag, maar van onze lieve Heer. En laten we een moment stil zijn om deze dienst ook aan hem op te dragen.

0: Ook vanmorgen is onze hulp en verwachting in naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand in ons leven begonnen is. Ik mag u groeten in zijn naam. Genade zij u in vrede van God, die we Vader mogen noemen, van Jezus Christus, zijn Zoon, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Blijf rustig staan, we gaan zo zingen. En dat gaat staande toch het beste, dus ik hoop dat dat lukt. Als het niet lukt, dan moet u gaan zitten. Ik lees een tekst voor uit Johannes. Johannes 13, vers 34. En daar zegt Jezus tegen zijn vrienden: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Amen. We gaan met elkaar zingen.
1: Ik heb u nodig. 700.

0: Zullen we samen bidden God een zegen te vragen om de Heilige Geest ook uit te nodigen hier in ons midden te zijn. Om onze ogen te openen, ons hart te openen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we komen aan de ochtend van de dag bij u. We zijn bij elkaar gekomen in uw huis. We hebben afgestemd op de livestream of de Loe. En we bidden, kom met uw Heilige Geest en raak ons aan. Door de liederen die we zingen, die we hebben gezongen, door de woorden die we lezen, door de woorden die u tot ons wilt spreken. Heer, gebruik mij als kanaal van uw zegen. Kom tot uw doel in ons leven. Heer, we hebben het soms moeilijk, we zien soms tegen dingen op. Verdrietig zijn we soms. Schenk ons troost en kracht. En bemoedig ons ook deze dienst. Heer, ik bid voor de mensen thuis. Zegen hen op de plek waar ze zijn. Raak ook hen aan met uw Heilige Geest. Heer, het is heerlijk dat we bij elkaar mogen komen in vrijheid. Met de deuren open, met blikken ook op de wereld. Dat er niemand binnenkomt om de dienst te verstoren of dat we vrijuit mogen spreken, luisteren, af mogen stemmen op uw woord. We bidden voor onze broeders en zusters die dat niet mogen. Die stiekem in het geniet moeten samenkomen. Die zachtjes moeten doen. Die om zich heen moeten kijken of er gevaar dreigt. O God, troost en bemoedig hen in hun angst en schenk hen een dubbel deel van hun geest. Heer, er is op de wereld zoveel haat tegen u. Zoveel godloosheid. Heer, en we zien de gevolgen om ons heen. Oorlog, honger. Mensen die elkaar naar het leven staan. Misbruik en onderdrukking. O God, ontfermt u zich over de wereld waarin wij als gelovigen leven. En help ons om getuigen te zijn. We bidden voor de wereld. We bidden voor de plekken waar oorlog is. Heer, in Afrika. In het Midden-Oosten, maar ook in Azië, in de Oekraïne. We bidden voor uw kinderen die daar lijden. We bidden voor alle mensen die daar onschuldig lijden. Heer, we denken ook in het bijzonder aan uw volk Israël, dat steeds meer alleen komt te staan in de wereld. Het is uw oogappel. Heer, wij snappen niet wat er allemaal gebeurt. En we hebben soms ook zo onze gedachten daarover. Maar we bidden voor uw volk. Troost uw volk, Heer, bij al die haat die er is. Troost ook uw kinderen van uw volk, Heer, die buiten de landsgrenzen leven en te maken hebben met antisemitisme. Heer, wilt u uw volk herstellen, weer terugbrengen? Heer, u hebt beloofd dat er zegen ook zou komen vanuit Israël. En daarom bidden we voor uw volk. We bidden voor de wereld. We bidden voor mensen in de gemeente die hier niet kunnen zijn, om welke reden ook. Wees bij hen en wees ook zo vanmorgen bij ons. Zegen ons. Raak ons aan. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Kinderen. Zijn er ook kinderen? Ja, ik zie een kind. Dag kind. En daarboven zag ik allemaal kinderen. Vinden jullie het ook leuk? Je mag ja roepen hoor. Anders moet ik met de microfoon naar je toe komen. En dan moet ik helemaal naar boven. Dat doe ik maar niet. Vind je het ook leuk om te worden voorgelezen? Vind je voorlezen leuk? Ja, ik vraag het aan jou. Vind je het leuk voorlezen? Nee? Ja, hou ik niet van voorlezen. Dat kan. Ik wou eigenlijk vragen, welk boek vind je nou het leukst waar het mama of papa het voorleest? Vind je voorlezen leuk? Ja, welk boek vind jij het leukst? Roep het maar. Ik verstond het niet.
1: Ik weet het niet zo goed.
0: Nou ja, je hebt allerlei boeken. Vroeger, toen was je klein, nu ben je wat groter natuurlijk. Hè? Heb je moeder wel voorgelezen, Jip en Janneke? Ja, leuk hè? Ik ben opa en dan lees ik mijn kleinkinderen voor, Jip en Janneke. Dan zitten ze op de bank. En ondertussen gaat er ook wel één weg, want dan lees ik te saai, denk ik, of zo. Hè? Maar voorlezen is echt hartstikke leuk. Hartstikke goed. Met voorlezen zit je lekker bij degene van wie je houdt. Papa of mama of iemand uit de familie of een vriend of zo. Maar dan ben je aan het luisteren. En je leert goed nadenken, want je fantaseert zelf. En nou ja, de band tussen jou en papa en mama wordt beter. Voorlezen is hartstikke goed, dus Jongens en meisjes, vraag maar veel aan papa en mama, wil je me voorlezen? Nou kun je voorlezen Jip en Janneke, maar... En nu draai ik even naar de ouderen toe. Je kunt ook voorlezen uit de kinderbijbel. Ik merk, en ik hoor het ook om me heen, dat de kennis van de bijbel, van jongeren... Ze weten heel veel niet meer. Hoe komt dat? En dan denk ik, hebben wij ze niet voorgelezen? Pap, mam, lees me voor. Even een schermpje weg. Even geen schermtijd. Gewoon op de bank of op een stoel of op de grond. Lekker in het gras. Lees me voor. Want met voorlezen, dat is goed voor je. Voorlezen is goed voor kinderen. Om te groeien. En om ook bij je te zijn. Lees me voor. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ja, dat, ja thuis mag je ook gaan staan. Dus, ik ga jullie voorlezen. En ik lees jullie voor uit Psalm 19. En ik lees hem uit de NBG. Dat is mijn Bijbel. Daar ben ik groot mee geworden. En daar heb ik hem uit het hoofd geleerd. Jullie lezen hem in de NBV. Dan kun je al staande even controleren wat het verschil is. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toekomen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake, het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft er in een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is er opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heren is volmaakt, ze verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar, ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig, ze verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen des Heren zijn waarheid, al te gade rechtvaardig. Kostelijker zijn ze dan goud, ja dan veel fijn goud en zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat hij niet over mij heersen. Dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Gaat u zitten. U gaat zo wel merken waarom ik u vroeg te gaan staan. Maar het is grappig, ik dacht er net over na. Als we gaan zingen, dan praten wij, hè? Heer, ik loof u, prijs. Dan gaan we staan. En dan gaat God spreken en dan zitten we. Dat is raar. Eigenlijk zouden we moeten gaan staan als God spreekt. Oké. Ik ga jullie ook nog een gedeelte voorlezen uit Nehemia. Beetje een onbekend boek, maar op zich heel leerzaam om het een keer door te nemen. Ik raad dat aan. En dat lees ik voor uit de NBV. De vertaling die daar net ook stond. En ik lees u voor uit hoofdstuk 7, vers 72 tot 8, vers 12. En het gaat over de voorlezing van de wet. Tenminste, dat staat erboven en dat klopt ook al. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd... Pardon, ik begin te laat. Ik moet iets hoger beginnen. Sorry. De priesters, de levieten, de poortwachters, de tempelzangers, een deel van het volk, de tempelknechten en alle andere Israëlieten vestigden ze in hun steden. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Israël de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet. Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. En naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maasea. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia, Gasum, Gaspadana, Zecharia en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende en op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: Amen, amen. En ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de Levieten, Jezua, Bani, Serapja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozadab, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was landvoogd. Ezra, de priester en schrijver en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: Deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen: Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en delen van uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. De Levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden: Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. En ze hadden begrepen wat hun was verteld. Tot zover de Bijbellezing. Je bent zalig als je de woorden van God hoort, ze bewaart in je hart, maar ze ook in praktijk brengt van elke dag. Amen. Dat was een hele lezing. Het boekje Nehemia, ter introductie, gaat over de landvoogd Nehemia die in Babel, daar was het volk Israël, de Judaeërs, het tweestammenrijk in ballingschap. Die Nehemia die heeft aan koning Artaxerxes gevraagd of hij naar Jeruzalem, naar Israël mag, want hij hoort hele slechte berichten. En hij gaat er naartoe en hij gaat samen met de mensen die mee zijn gegaan, niet alle mensen zijn meegekomen, en met de mensen die daar nog wonen, gaat hij de muur van Jeruzalem gaat hij herstellen. En er zijn steeds mensen die hem lastig vallen, die hem belachelijk maken. Er zijn steeds mensen die het de Joden moeilijk maken, maar uiteindelijk is de muur klaar. Gelukkig. Wel, dan volgt er iets over de mensen die er allemaal zijn. En ik heb het even opgeteld, het zijn er ongeveer 50.000, weet u dat? En dan begint het gedeelte wat wij met elkaar lazen. Lees me voor. Lees me voor. Uit Jip en Janneke, voor de wat ouderen onder ons, uit de sprookjes van Grimm. Alleen op de wereld van Hector Malot of de trilogie van de Hunger Games. Zijn tegenwoordig van die apps, hè, daar kan je de hele dag luisteren, oortjes in de auto, is niet veilig, op de fiets, ook niet veilig, maar het kan. Dan luister je verhalen. Lees me voor. Maar lees me de wet niet voor. En schrijf me de wet helemaal niet voor. Het zou maar zo gezegd kunnen zijn door een van ons. We bepalen zelf wel wat we doen en laten. Zoals gezegd, het volk van de Judaeërs, van de Joden, is teruggekeerd uit Babel. De muur is klaar en de mensen wonen in hun huizen, veilig. Nou, nu kan het feest, het plezierige leven weer beginnen. Hè? Na een periode van ballingschap. Maar dan, 50.000 mensen hebben zich verzameld op het plein bij de waterpoort. Ik weet niet of je weet, In welk stadion in Nederland 50.000 mensen kunnen, maar ik heb het opgezocht. Er zijn er twee, de Kuip en de Johan Cruijff Arena. Dus moet je voorstellen, zoveel mensen bij elkaar, een ongekende grote mensenmassa daar op het plein voor de Waterpoort. En wat zeggen ze? Ze zeggen, haal voor ons de wet. Haal voor ons de wet en lees hem voor. Hoezo de wet voorlezen? En de wet wordt gehaald. Ezra, de schrijver, de priester, die krijgt het boek. Er staat niet bij wat voor boek uit de wet. Dat laat maar even in het midden. En die staat op een verhoging en hij opent het boek. En hij prijst God, de Heer van de schepping. De Heer van hemel en aarde. En misschien klonk het zo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal. Ik weet het niet, het staat er niet bij, maar als de mensen dat horen, knielen ze voor God. En ze roepen amen. Maar dan staan ze weer op. En er staat dat vanaf dat het licht werd tot de middag ongeveer, er werd voorgelezen. Moet je voorstellen, dat is ongeveer 1 uur of 7. Ik vind de dienst van 1,5 uur al lang. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Hè? En dan mag je nog lekker zitten op een stoel ook. Zij staan erbij. De hele dienst, of de hele voorlezing. Alleen, er zijn een paar bewegingen. Ze knielen en staan weer op. Maar moet je nagaan. Wat een heilig gebeuren. De wet wordt voorgelezen. Het volk staat en luistert. Lange kerkdienst die ochtend. Wat is er aan de hand? Wel, ik zei het al. Israël woonde veilig in hun plek waar ze gewoon hun leven konden gaan leiden. Maar de vraag is, en die wordt eigenlijk hierdoor ook gesteld door de mensen, hoe moeten we nu leven? Hoe moeten we met elkaar omgaan? Wat wordt onze moraal na jaren van ballingschap? Waarin we hele andere mores hebben geleerd, waarin we hele andere goden hebben gezien en misschien ook wel gediend. Hoe moeten we leven? En wat doet het volk Israël? Het gaat te raden bij God. De God van hemel en aarde. Ik denk, de vraag hoe moeten we leven, is ook een vraag van onze samenleving. Een vraag van elke samenleving. Hoe leef je samen? Hoe maak je er iets goeds van? Nederland, hoe doen we dat? Waar halen wij onze mores vandaan? Onze regels, onze gedachten over goed en kwaad? Elburg, hoe zit dat hier in Elburg? Wat is hier in Elburg de geldende moraal? Hoe gaan we met elkaar om? En iets kleiner naar je gezin. Hoe doe je dat in je gezin? Hoe ga je met elkaar om? Wat is de moraal? Zoeken we die bij God? Is die belangrijk? In Nederland, in Elburg, in ons gezin? Of hebben we God niet nodig? Ik heb het ooit wel eens gezegd in de klas. Jongens, ik heb God niet nodig. Want ik heb een lieve vrouw, een mooi huis, een auto, een bankrekening, een baan. Ik heb God niet nodig. Hebben we God nodig voor onze moraal? Of hebben we God niet nodig? Dostojevski, een Russische schrijver, die zegt in een van zijn boeken, als God niet bestaat, als er geen God is, dan is alles geoorloofd. Dan kun je alles doen. Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Zoeken we onze moraal bij God of hebben we hem niet nodig? Het is misschien een beetje overtrokken, maar ik zeg het wel eens, we hebben nog maar één God. Als je om je heen kijkt, is er maar één God. En weten jullie wie dat is? Dat is de God van het geld. Alles, alles draait om geld. En we hebben ook nog maar één religie. Dat is de wetenschap. Als die het zegt, dan is het zo. Eén God, één religie. Oké, het is wat overdreven, maar toch. Is dat wat er in onze samenleving gebeurt? Al in de 19e eeuw riep een Duits filosoof, Friedrich Nietzsche, Misschien heb je zijn naam wel eens gehoord, maar dat doet er niet toe. Die riep, God is dood. En wij hebben hem vermoord. Want we trekken ons niks meer van hem aan. Nietzsche vond dat prima en die zei, we hebben toch de kunst, we hebben toch de cultuur, we hebben toch de wetenschap. Nou, God, dat is van vroeger. Is dat zo? Hebben we God niet nodig? Kunnen we het zonder God wel af? Wel, als ik verhalen van jongeren beluister, dan denk ik, die hebben echt de vraag nog wel, hoe moet ik leven? Hoe moet ik leven? Ze hebben alles, maar soms zo'n leeg hart. Er kwam een keer een leerling naar me toe, die zei, meneer, mag ik op de vergadering een keer praten over de eenzaamheid bij jongeren? En toen schrok ik een beetje van, toen dacht ik, eenzaamheid bij jongeren? Maar zijn verhaal liet zien dat er zoveel leegte is ook bij jongeren, dat ze zoveel verlangen naar levensvulling, naar zin, naar iemand die om hen geeft, dat ze gezien worden. Hoe moeten we leven? Dat is een vraag, denk ik, die is nog steeds actueel. Onder jongeren, maar misschien ook wel onder ouderen. Waar zoeken we onze houvast? Onze bankrekening of in onze baan, in onze gezondheid, kunst, wetenschap, cultuur, zoek het maar op. Maakt niet uit. In het Westen, zo, hier in Nederland, leven we nog betrekkelijk veilig. Ja, er zijn allerlei dreigementen en we moeten ook al zo'n pakket aanschaffen voor het geval het misloopt. 7 vaccinelichtjes, dat is niet heel veel, vind ik. Maar ja, wie ben ik? We hebben betrekkelijke welvaart. Ja, die kunnen we niet delen. Want dat vinden we niet belangrijk, blijkbaar. Als God niet bestaat, ja, dan is alles geoorloofd. Dus ik ben rijk en jij bent arm. Gut. Ezra zegt tegen Israël, ga en maak een feest en deel met mensen die minder hebben dan jij, de minder bedeelden. Zo, dat. Zo ga je met elkaar om. En ik denk, onze samenleving stelt de vraag keihard. Hoe moeten we leven? Lees me voor van je nieuwsfeed, je tablet, je mobiel, uit de krant als je wilt. Moord op de straat, oorlog dichtbij, ver weg, politieke chaos, honger, mensen op de vlucht. En als ze bij ons aankloppen? Nou, we zijn al met zoveel, hè? Lees me voor. Nou, ik word er niet blij van. Maar ik lees jullie vanmorgen voor en jullie stonden erbij, aandachtig, gericht op het woord van God. Ik las jullie voor uit Psalm 19. Wat een prachtige psalm is dat. Geweldig. Hij begint met de lof op Gods grootheid in het heelal. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Kijk om je heen, je ziet God. De dag die sprake doet toekomen aan de dag, wat het ook mag betekenen. Het is een beetje dichtelijke taal. De nacht die de kennis verkondigt aan de nacht, het rolt over elkaar heen. Dag en nacht, overal op de hele wereld gebeurt dat. Het is geen sprake, het zijn geen woorden. Toch wordt een prediking overal vernomen. Hun taal gaat tot het einde van de wereld. Prachtig, wat een mooie psalm. Maar het tweede gedeelte van de psalm gaat over de wet van de Heer. In het begin, het eerste deel, misschien hebben jullie het gezien, misschien niet, ik weet ook niet hoe het in de MV staat, maar het eerste deel gaat over God, de schepper, machtig, geweldig, groot. En het tweede gedeelte gaat over God, de Heer, de wet. Lees ons voor uit de wet, zegt het volk tegen Ezra. En de schrijver van de psalm zegt, de wet is zo goed. Die is zo mooi, die is zo rijk, volmaakt, betrouwbaar. Hij zegt 12 dingen over de wet. Volmaakt, betrouwbaar, u mag ze vergeten hoor, maar om een beeld te geven hoe hij over die wet denkt. Volmaakt, betrouwbaar, ze geeft wijsheid, ze is eenduidig, ze geeft vreugde, ze is helder en opent je ogen voor de dingen die gebeuren en die je ziet, die je bedenkt. Ze is zuiver, ze houdt stand. Is waarachtig, is rechtvaardig, begeerlijker dan goud. Dus de schrijver van de wet verlangt meer naar de wet of de schrijver van de psalm, pardon, verlangt meer naar de wet dan naar geld, goud. Ze is zoeter dan honing. De wet smaakt beter dan die zoete, heerlijke honing. Prachtig. Lees me voor uit de wet. En dan gaat hij verder en hij zegt, uw knecht laat zich daardoor ernstig vermanen. In het houden van de wet ligt grote beloning, maar er zit ook een vermaning in. De wet is een spiegel die ons wordt voorgehouden. Kijk, dat ben jij. De wet laat ons zien wie God is, hoe het hart van God is. Maar het confronteert ons ook met onszelf. De wet kan ons louteren, reinigen, kan ons... Onze kennis die we hebben, kan die wet, zeg maar, schoonmaken. Augustinus, een kerkvader, zei ooit eens, kennis moet gereinigd worden door het geloof. Want als je kennis hebt zonder geloof, wordt het waanzin. En dat is wat er met de wetenschap soms zomaar gebeurt. De wet, als je die houdt, dan word je beloond. Is prachtig. In het houden daarvan ligt grote beloning. Geweldig. Ja, ja. En dan sta je dan met z'n allen en dan hoor je de wet. En langzamerhand betrekt je gezicht. En uiteindelijk barst je in huilen uit. Het volk barstte in huilen uit toen ze de wet hoorden. Hoe moeten we dat doen? Hoe kunnen wij dat? Dit is te groot, te heilig. Ik denk dat dat de reden is dat het volk huilt. Ze zien wie zij zijn tegenover die heilige God. Wie kan al zijn fouten kennen? Spreek van de verborgenen me vrij, zegt de psalmist. Spreek me vrij, bescherm me, Heer, want u bent te groot, te heilig. Het volk barst in tranen uit, we kunnen het niet. Maar dan zeggen Nehemia, de landvoogd en Ezra en de levieten. Jongens, ga maar zitten. Het is goed, want dit is een dag van de Heer. Wees blij. Rouw niet. Maak een feestmaal.

De Sabbat wordt ontheiligd, de tempel wordt ontheiligd, mensen gaan weer trouwen met vreemde volken. Israël heeft het niet gered. De wet is te groot, te heilig. Het lukt niet. Nou, en dan? Dan wijst de Bijbel ons op hem die de vervulling is van de wet. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 4, de wet vindt zijn doel in Jezus. Hij laat ons zien hoe je een wet moet houden. Kunnen wij niet. Het gaat ons niet lukken. We doen ons best en het gaat even goed. Hebben jullie dat ook? Hè? Dat je een paar dagen gaat het redelijk en op een gegeven moment ga je weer in je oude patroon weer terug. Het lukt ons niet. In de Bijbel lezen we, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, Leviticus 10. Oh man, oh man, oh man. Gaat jullie dat lukken? Nee, het lukt mij niet. Het lukt me niet. Oh God, het lukt me niet. Wees mij genadig. En omdat we de wet niet kunnen houden, omdat Israël dat niet kon, omdat wij dat niet kunnen, heeft Jezus zijn Zoon voor ons gegeven. Om de wet te vervullen. De profeet Jesaja zegt als hij de aankondiging doet van de Messias, hij deed geen onrecht en sprak geen bedriegelijke taal. Hij was zondeloos. Jezus was zondeloos. En we lezen in Matthäus 5 vers 17 dat hij zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen. En wat is dat, de wet vervullen? Dat is de wet brengen waar hij moet zijn. Want het gebod leidt uiteindelijk naar één ding. En dat is de liefde. En Jezus heeft onze ongerechtigheden gedragen. Er staat, ik ben gekomen om uw wil te doen. En op grond van zijn wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van Jezus. Beste mensen, als ik jullie vanmorgen de wet voorlees, en mezelf ook net zo goed, we komen tot ontdekking dat het ons niet lukt. En omdat het ons niet lukt, kunnen we bedroefd en treurig de kerk uitgaan. Maar dat doen we niet. Want we zijn een kerk van Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus de vervulling is van de wet. Wij geloven dat Jezus de wet tot zijn doel heeft gebracht. Hij droeg onze morele schuld, onze zonden. Dat je vanmorgen al zo chagrijnig was toen je bed uitkwam. Dat je niet aardig was tegen iemand die je tegenkwam. Dat je oneerlijk bent en de leugens verkondigt. Dat je het niet zo nauw neemt met de belasting of met je dingen die zijn afgesproken. Hij heeft ze gedragen, je zonden. Je mag ze belijden. Hij leidt ze weg naar het kruis. En hij is ook gestorven voor onze zonde. Voor wie we zijn. Voor onze innerlijke neigingen. Hij is de vervulling van de wet. Door het leven en sterven van Jezus mogen wij nieuwe mensen worden door de Heilige Geest. En mogen we leren hoe we echt leven moeten. Ik heb het al eerder gezegd, hier meen ik weet het niet heel zeker, maar ik heb het niet opgezocht. Maar er was een keer een leerling die zei, meneer, als God een goede God is, waarom ruimt u de zooi dan niet op, de wereld? En hij is toch ook almachtig? Ja, ik zeg, nou, ik vind het een hele goede vraag, ik weet het antwoord niet. Zou ik je eerlijk vertellen. Zeg maar, ik heb een vraag aan jou. Stel je nu voor dat God de rommel die wij gisteren gemaakt hebben op deze wereld, oorlog, honger, dorst, stel dat hij dat vandaag op ging ruimen. Hoe zou de wereld er morgen uitzien? Het duurde even, moet ik eerlijk zeggen, maar toen kwam het antwoord, ja, waarschijnlijk net zo'n grote puinhoop als nu. Ik zeg, maar hoe komt dat dan? Ja, dat doen we zelf. Zei een leerling. Ik zeg, ja, dat is het probleem. Het probleem is niet welk systeem we gebruiken om onze samenleving in te richten. Het probleem is niet welke structuur er is. Het probleem zit in ons hart. En Jezus moet ons hart veranderen. Anders verandert er helemaal niets in de wereld. Verandert er niets in Nederland. Verandert er niets in Elburg. Verandert er niets in mijn gezin. Jezus is onze enige weg tot God. Die wet is goed. Jezus zelf zegt, ik ga geen titel, geen jota, zo'n kommaatje.

Ik ga niks van die wet wegdoen. Hij is goed. En God laat zien wie hij is daardoor. En we mogen er blij mee zijn. Maar we redden het niet. En daarom hebben we Jezus nodig. Beste vrienden vanmorgen, zoals je hier zit. Beste mensen thuis, die luisteren via de Lou of de livestream. Ook jij hebt Jezus nodig. En als je de vraag stelt, hoe moet ik leven? Dan is het antwoord, Jezus. Met hem kun je leven. Lees ons voor van Jezus. Jezus zegt, en ik ben de dienst ermee begonnen, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief heb gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. De wet van de liefde is de enige weg. Een andere weg is er niet. Voor de wereld niet, voor Nederland niet, voor Elburg niet, voor jullie gezin niet, voor jezelf niet. Je moet vernieuwd worden door de kracht van de Heilige Geest. En als dat gebeurt in je leven, oh nee, dan word je niet een perfecte persoon of zo. Maar dan komt er vreugde. Want ondanks het feit dat jij een loser bent, het niet lukt om goed te leven, dat je het niet redt, is er een God die zegt, maar ik hou van jou. Door Jezus ben jij mijn kind. Door Jezus ben jij een nieuwe schepping. En mag je straks de kerk uitgaan en blij zijn. En getuigen. Het licht dragen. In liefde met elkaar leven. Samen delen. Vergeven. Breng maar vrucht van de geest voort. Dat geeft vreugde. En dat is een vreugde die komt niet van jezelf. Nee, die komt van God. De vreugde van de Heer. Niet je portemonnee. Niet je baan, niet je carrière, niet je gezondheid. De vreugde van de Heer. Dat is je kracht. Amen. We zingen Jezus, alles geef ik u.

jullie heel graag voorgaan in gebed. Dank u wel, Heer. Hier zijn wij. Zoals we zijn. Imperfect. Niet volmaakt. Maar dankbaar. Dankbaar omdat de vreugde van u, Heer, onze kracht mag zijn. Dwars door onze pijn, ons verdriet heen, onze omstandigheden. Dingen waar we niks aan kunnen doen. Maar misschien ook wel dingen waar we zelf een puinhoop van hebben gemaakt. Heer, ik dank u dat we zo bij u mogen komen. En dank u wel, Heer, dat u ons ziet zoals we zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons kent zoals we zijn. En dank u wel, Heer, dat u nog altijd van ons houdt. Wat een genade. Wat een genade dat door al die jaren heen, door al die eeuwen heen, u nog steeds van mensen houdt zoals we zijn. Heer, ik kan het soms niet bevatten, maar ik wil u daarvoor danken. Wij willen u daarvoor danken, als gemeente ook. Dank u wel, Heer, dat u ook deze gemeente ziet. Dank u wel, Heer, dat u ons compleet gaat maken als kerkenraad. Dank u wel dat u gaat voorzien. U zegt in uw woord dat u de Jehovah Jireh bent. U bent de voorziener. En zo wilt u ook voorzien in onze omstandigheden. In het verdriet dat we hebben. En wil u ook danken voor de 13 eiland. Dank u wel, Heer, dat ze thuis is en dat ze mogen genieten van het wonder van genezing. Ik dank u, Heer, en ik bid ook voor verder herstel als dat nog nodig is. En ik bid dat de bloemen ook als bemoediging voor hen mag zijn, Heer. Ontferm u over hen. En zo wil ik ook in Dertie alle mensen die lijden aan ziekte, aan een broze gezondheid, wil ik voor uw troon brengen. We denken aan Jeanette Visser, als ze herstellende is. Heer, we denken aan andere mensen die ook kanker moeten dragen, Heer, op dit moment. En ik bid, Heer, voor uw voorziening. Ik bid voor uw genezing en voor uw herstel. En zo wil ik ook bidden voor de rouwdragende families. Ze zijn in ons midden ook. Ook mensen die misschien nu niet bij naam worden genoemd, omdat ik niet zeker weet of het mag. Heer, maar ik bid, u weet welke het zijn. Ik bid voor deze families. Heer, ik bid ook in het bijzonder voor Dolf van de Steeg, als die afgelopen week zijn moeder moest verliezen. Heer, ik bid voor een krachtige nabijheid en een heel goed afscheid ook voor hem en zijn familie. En zo wil ik u ook bidden voor Ali Lindenboom, Koster en de kinderen. Heer, we bidden ook verder om kracht en troost. Heer, zo willen we u ook bidden voor de ouderen, als ze in deze tijd van vakantie misschien wel heel eenzaam zijn, omdat er zoveel mensen weg zijn. En ook door de warmte, Heer, dat ze zich misschien helemaal vergeten voelen. Heer, ik bid dat we alert zullen zijn, dat we ons laten leiden door uw geest om een kaartje te sturen of even op bezoek te gaan. Heer, wilt u ons maar leiden en ons maar dragen daarin ook, Heer. En zo wil ik u ook bidden voor Kobi Kranenburg. Heer, als er veel zorgen zijn om haar gezondheid. Heer, maar wat fijn als je in de zorg om je gezondheid ook niet wetende hoe het verder gaat. Dat je kan delen, dat je kan zeggen en dat je mag vertrouwen op het woord van God. En dat je ook kan uitspreken dat de Heer mijn herder is. Dank u wel, Heer, als we door diepe dalen mogen heen gaan. Dat we kunnen zeggen, maar ik vertrouw u, want u bent bij mij. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo willen we ook bidden voor haar man Jan en voor haar verdere familie. En zo mogen we ook weten als gemeente dat onze toekomst in uw handen ligt, Heer, wat er ook gebeurt. En dank u wel daarvoor. En zo willen we ook bidden, Heer, voor deze wereld. Heer, voor alle brandhaarden op deze wereld, alle ellende. Heer, we kunnen er inderdaad niet bij. Dat er zo'n puinhoop is. Maar ik bid, Heer, dat wij het licht mogen zijn en het zout mogen zijn. Help ons, Heer, om te getuigen van wie u in ons bent. Zegen ons daar zo in Jezus' naam. Amen. Dan wil ik heel graag de collecte aankondigen. De eerste collecte is voor onze eigen gemeente.
voor alle dingen die er zijn en die er spelen. En de tweede collecte is ook voor de gemeente, voor ons jeugdwerk. En dan gaan we zometeen het volgende lied zingen. Welzalig de man die niet wandelt.

0: We gaan weer bidden. Dit is ook gemeente zijn, dat iemand naar me toe komt en zegt, ja, maar we zouden nog van die en die bidden. Jullie mogen blijven staan hoor, want daarna krijgen jullie de zegen van Janko. Dus ik wil opnieuw deze mensen waar we nu voor bidden ook van Gods stroom brengen. Dus bid vooral mee. Het zal kort zijn. Heer, vergeten door mij, maar niet vergeten door u. En ik wil u zo danken voor Carine en Rob de Bruin, als Rob afgelopen tijd ook geopereerd moest worden aan polypen. Heer, en daarna een heftige darmbloeding heeft gekregen. Heer, dat is heel pittig. En ik bid ook voor hen op dit moment. Heer, dat ze uw liefdevolle armen mogen ervaren. Dat ze mogen ervaren, Heer, dat u erbij bent. En dat er volledig herstel zal komen in de machtige naam van Koning Jezus. Dank u wel daarvoor. Ja, zo willen we onze eigen voorganger ook opnieuw voor uw troon brengen. En we willen u danken voor Dirk. En ik bid ook, Heer, op dit moment, Heer, voor volledig herstel, voor de rust waarin hij nu mag komen. En wilt u hem zo zegenen. En ik dank u ook zo dat hij onderdeel van deze gemeente is. En ik bid ook, Heer, dat we hem ook deze week niet, en dat geldt voor alle mensen natuurlijk, dat we niemand zullen vergeten in onze gebeden. Dank u wel, Heer, dat u zo'n grote goede God bent en dat u voor ons zorgt. Amen.
1: We gaan zo dadelijk nog zingen, God die eeuwig leeft, maar daarvoor bidden we om de zegen. En u krijgt niet de zegen van Janko, maar u krijgt de zegen van de Heer, ik mag het uitspreken. De genade van onze Heer Jezus Christus, Hij die de wet voor ons heeft vervuld, waardoor wij de wet mogen houden met vreugde. De liefde van God, die onze Vader is, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Totdat Jezus weer komt en we hem zullen zien. Amen.

Voor in de kerk staat het gebedsteam. Heb je behoefte aan gebed? Of misschien geen behoefte, maar heb je het nodig? Dan kun je daar naartoe. Ik wens jullie een goede zondag. Ik hoop dat ik niet teleurgesteld heb. Dus durf ik verwachten. En ik was er. En wie weet tot de volgende keer.

we hebben geluisterd naar een kerkdienst die kwam vanuit de Vrijevangelische Gemeente hier in Elburg aan de Boterbloem. De spreker was Janko Zijlstra. Thema van de dienst was: de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Ja, ik heb genoten van deze dienst. Ik hoop dat jij aan de andere kant van de radio of misschien wel van de televisie die je aan hebt staan, als je via de kabelkrant kijkt of via ander kanaal via ons luistert, dat je ook hebt genoten van deze dienst. Ja, we gaan alweer richting 11:30. Ik heb nog een aantal mededelingen voor u. Ik heb nog een gedicht voor u. We gaan eerst luisteren naar Selah.

niet alleen het zondagochtendprogramma bij De Loe, maar we zijn nog met andere programma's bij je. Ook natuurlijk de hele dag met geestelijke muziek. Om 4 uur Marco van Doorn met Glory of Gospel. En het avondprogramma, dat normaal gesproken om 7 uur begint, begint een kwartiertje eerder. Begin al 7:15 mee. Heeft te maken met de open deurdienst die we uitzenden vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk. Vanavond is daar de voorganger, dominee W. van de Hoek. En Sier Knol, Joelle Dokter, die leveren muzikale bijdragen. En Wilbert Magree, hij speelt op het orgel.

De zon breekt door de vroege morgen, een gouden gloed over het veld. Een stil gebed verdrijft de zorgen, waarin Gods liefde wordt verteld. De bloemen juichen in de weide, de vogel zingt zijn loflied mee. Zijn trouw is er om ons te leiden, als stille kust bij ruwe zee. Geniet het warme milde tij, en gave uit de hemel neer. De schepping zingt en ik zing blij, hoe groot is God, de Schepper Heer.

er al troost met de hemel. Ja, tijdens de voorbeden werd ook al aandacht besteed. Er zijn natuurlijk best wel veel mensen met vakantie. En er zijn veel ouderen die dan hier alleen achterblijven. Terwijl hun kinderen met vakantie zijn. En die zijn misschien op dat soort momenten heel erg eenzaam. Nou, ken je nou zo iemand? Bel vanmiddag gewoon even aan. Of nodig ze uit eventjes bij je in de tuin. Misschien zitten ze zelf wel de hele dag al binnen en spreken ze niemand. Omzien naar elkaar is denk ik wel een van de belangrijkste dingen die wij als christenen moeten doen. We gaan verder met opwekking 818. Christelijk mannenkoor te harde op die dag.

gaat al richting 11:30. Ik ga je nog even het programmaoverzicht geven. Vanavond om 17:15 starten wij met het programma rond Open Deurdienst. Naomi doet de presentatie en de techniek. En natuurlijk is er weer een vervolgverhaal van A.T. van Geest. Maar wil je nog een verzoekje aanvragen? Nou, dat kan ook nog hoor. Je kan het op twee manieren doen. Het makkelijkste is via de e-mail verzoekplaat@loemedia.nl, verzoekplaat@loemedia.nl. Schrijf gewoon je verhaaltje neer voor wie het is en dat soort dingen allemaal. Maar je kan ook inspreken. Dan bel je gewoon naar de studio van de Loe. 0525-68-1899. 0525-68-1899. Dan kan je kiezen voor optie 4. En dan kan je gewoon inspreken welk nummer je wilt horen en voor wie het wilt draaien. En nou, eigenlijk alles wat je kwijt wil. En Naomi die gaat vanavond dan het voor jou draaien. Dus vanavond verzoekplatenprogramma via verzoekplaat@loemedia.nl of inspreken 0525 68 1899 en kiezen voor optie 4.

Christelijk Mannenkoor Lelystad, er is een Heer. Ja, en zo is er alweer het einde gekomen aan dit zondagochtendprogramma. Fijn dat ik het mocht presenteren voor jullie. Ik heb net even op de lijst gekeken. Ja, ik kom maar een paar keer per jaar aan de beurt. Jij doet nog andere dingen bij de Loe, hoor. Ik sta, ja, bij Leven en Welzijn voor 20 december weer op de lijst. De vierde Adventszondag. Dus daar kan ik me nu alvast op gaan voorbereiden. Ik dank je heel hartelijk voor het luisteren. Ja, morgenochtend om 9 uur hoop ik weer terug te zijn met mijn wekelijks programma Studio Elburg. Dat ik op iedere maandagmorgen tussen 9 en 11 en vrijdag tussen 2 en 4 mag presenteren. Ik wens je nog een hele fijne zondag toe. En ik wil gaan afsluiten met een nummer van Eline Bakker. De zegen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen en niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, mijn vakantie zit er weer op. We hebben een sing-in uitzending gehad. En de uitzending van de EO Jongerendag, de reunie. En ja, toen werden we aan het begin van mijn vakantie al opgeschrikt door het nieuws van Brian Dirksen. En deze uitzending zal ook in teken van hem staan. Hij is op 61-jarige leeftijd overleden op 21 juli, jongsleden. En ja, een van de bekende nummers van hem is Come Now is the Time to Worship. En ik zal straks in 3 blokjes zijn levensloop en de terugblik op zijn leven gaan bekijken. Goed, we gaan eerst verder met muziek. Dit is het nummer Refiner's Fire. Dit is Brian Dirksen.

Refinish Fire van Brian Dirksen. En dan denk je van de titel, wat is dat ook weer voor een nummer? En dan hoor je het hele nummer en dan denk je van ja. Wanneer we de naam Brian Dirksen horen, denken we veel mensen direct aan de liederen als Come, Now is the Time to Worship en Refinish Fire. Liederen die al tientallen jaren in de kerken over de hele wereld worden gezongen. Maar achter die bekende melodieën staat een man met een bijzonder levensverhaal. Een verhaal dat niet begint op een groot podium of in een volle concertzaal, maar in gewoon een gezin in Canada. Brian Dirksen werd geboren op 6 februari 1965 in het Canadese provincie British Columbia. Hij groeide op in een warm christelijk gezin waarin het geloof vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven was. Al vroeg maakte hij kennis met de Bijbel, met gebed en met gemeentezang. Muziek was daarbij geen doel op zich, maar een manier om God te eren en hem dichterbij te ervaren. Als jongen bleek Brian al een grote liefde voor muziek te hebben. Hij leerde piano spelen en begon al op jonge leeftijd zelf melodieën te bedenken. Waar sommige kinderen droomden van een carrière als sporter of piloot, ontdekte Brian dat muziek hem hielp om zijn geloof onder woorden te brengen. Niet alleen door bestaande liederen te spelen, maar ook door zelf te schrijven over wat hij in zijn hart beleefde. En tijdens zijn tienerjaren groeide zijn verlangen om God te dienen. Hij merkte dat muziek mensen kon raken op een manier die woorden alleen soms niet konden. Een eenvoudig lied kon troost geven aan iemand die verdriet had. Hoop geven of hoop brengen aan iemand die worstelde. Of een gemeente samenbrengen in aanbidding. En dat besef zou de rest van zijn leven richting geven. Na zijn schooltijd besloot Brian zich verder te ontwikkelen als muzikant en aanbiddingsleider. Hij volgde de opleiding waarin zowel muziek als theologie een plaats had. En daar leerde hij niet alleen beter componeren en begeleiden, maar ontdekte hij ook de aanbidding veel verder gaat dan zingen. Voor hem werd aanbidding een levenshouding, leven in afhankelijkheid van God. Hem vertrouwen in goede en moeilijke tijden en hem alle eer geven. En in die periode begon hij steeds vaker eigen liederen te schrijven. En opvallend was dat hij dat niet deed met een idee om beroemd te worden of grote concerten te geven. Zijn verlangen was veel eenvoudiger. Hij wilde liederen schrijven die gemeenten konden helpen om samen God te aanbidden. Liederen die begrijpelijk waren. Gemakkelijk mee te zingen en die rechtstreeks uit de Bijbel en uit persoonlijke geloofservaringen voortkwamen. Langzaam begonnen andere kerken zijn muziek op te merken. Muzikanten namen zijn liederen over en aanbiddingsliederen ontdekten hoe toegankelijk en tegelijkertijd diepgaand ze waren. Brian bleef daarbij, dicht bij zichzelf. Hij geloofde dat een lied pas echt waarde krijgt wanneer het mensen helpt hun aandacht niet op de muzikant te richten, maar op God. Belangrijk kenmerk dat Brian Dirksen is altijd zijn eerlijkheid geweest. In zijn muziek klinkt niet alleen vreugde door, maar ook kwetsbaarheid. Hij schrijft niet alsof het christelijk leven altijd gemakkelijk is. Integendeel, juist de vragen, worstelingen en onzekerheden die ieder mens kent, vinden een plaats in zijn liederen. En daardoor herkennen veel mensen zich in wat hij schreef. Daar zijn eerste jaren als aanbiddingsleider stonden in teken van dienen. Week na week begeleidde hij gemeenten, schreef hij nieuwe muziek en groeide hij in zijn roeping. Zonder dat hij het toen kon vermoeden, werden juist in die jaren de fundamenten gelegd voor een bediening die uiteindelijk wereldwijd invloed zou krijgen. Wat Brian onderscheidt van veel andere singer-songwriters is dat zijn muziek nooit draait om de technische perfectie of het ingewikkelde composities. De kracht zit juist in de eenvoud. Een eenvoudige melodie, een Bijbelse tekst en een oprecht hart blijken vaak voldoende om mensen te raken, diep te raken.
En dat is misschien wel de reden waarom zijn liederen generaties lang blijven klinken. Wanneer we vandaag luisteren naar het lied van Brian Dirksen, horen we daarom meer dan mooie melodieën. We horen het verhaal van iemand die al van jongs af aan, of jonge leeftijd, verlangde om God te dienen. En met die gaven had hij, die hij had ontvangen. En zijn jeugd, zijn geloofsopvoeding en zijn eerste stappen als muzikant vormden de basis voor alles wat daarna zou volgen. En in de volgende deel zien we hoe Brian Dirksen uitgroeide tot een van de meest invloedrijke aanbiddingsschrijvers van deze tijd. We ontdekken hoe zijn liederen de wereld overgingen, hoe persoonlijke getuigenissen zijn muziek verdiepten en waarom zijn boodschap van hoop en vertrouwen nog altijd miljoenen mensen aanspreekt. Dit is Faithful One, dit is Brian Dirksen.

Hope of the Nation, een nummer uit 2010. Na de eerste jaren van de bediening begon Brian Dirksen steeds meer bekendheid te krijgen als singer-songwriter en aanbiddingsleider. Wat begon in de plaatselijke gemeente groeide dus uit tot een bediening die de hele wereld zou bereiken. Toch was het nooit zijn eigen doel. Brian heeft meerdere keren verteld dat hij geen liederen wilde schrijven op de voorgrond of op de voorgrond te staan. Zijn verlangen was dat mensen door zijn muziek dichter bij God zouden komen. In de jaren 90 ontstonden verschillende liederen die al snel de weg vonden naar kerken in Canada en verder buiten. Zoals zonder social media en zonder de mogelijkheden van vandaag verspreidde zijn composities zich van gemeente naar gemeente. Muziekbundels werden gevuld met zijn liederen en aanbiddingsliederen. Leiders namen ze mee naar conferenties en kerkdiensten over heel de wereld. Een van de bekendste liederen is natuurlijk zonder twijfel, zoals ik het al zei, Come Now Is The Time To Worship. Het bijzondere, maar eenvoudige lied. Vrijwel iedereen kan het meezingen, ongeacht leeftijd, achtergrond of kerkelijke traditie. Juist daardoor groeide het uit tot een van de mooiste gezongen aanbiddingsliederen van deze eeuw. Miljoenen mensen hebben dit lied met hun geloof bezongen. Maar achter bekende melodieën ging ook een leven schuil waarin niet alles vanzelf ging. Brian wist als geen ander dat geloof niet betekent dat moeilijkheden uitblijven. In interviews vertelde hij openhartig over momenten waarop hij zelf de vraag had, worstelde of het leven zwaar was. Juist in die periode ontdekte hij opnieuw dat aanbidding niet afhankelijk is van de omstandigheden, maar van Gods trouw. Dat hoor je terug in veel van zijn liederen. Liederen als Faithful One en Hope of the Nation. Spreken niet alleen over vreugde, maar ook over hoop wanneer het moeilijk is. Zijn teksten wijzen steeds opnieuw naar Gods liefde, genade en trouw. Misschien is dat wel de reden waarom zoveel mensen zich in zijn liederen herkennen. Ze zijn niet geschreven vanuit theorie, maar vanuit het leven waarin geloof dagelijks werd geleefd. Na zijn werk als songwriter bleef Brian ook investeren in andere muzikanten. Hij gaf trainingen, sprak op conferenties en begeleidde jonge aanbiddingsleiders. Het geloof dat de kerk voortdurend nieuwe liederen nodig heeft, maar vooral mensen die met een oprecht hart God willen dienen. Daarbij benadrukte hij steeds dat karakter belangrijker is dan talent. Een goede stem of muzikaal talent is mooi, zei hij, maar een leven dat God eert is van veel grotere waarde. Zijn invloed bleef daarom niet beperkt tot de liederen die hij schreef. Ook de manier waarop hij sprak over aanbidding heeft veel mensen geïnspireerd. Voor Brian was aanbidding geen onderdeel van een kerkdienst dat na 20 minuten weer voorbij was. Het was een manier van leven. God liefhebben, hem vertrouwen en zijn liefde zichtbaar maken in het dagelijkse bestaan. In de loop der jaren werden zijn liederen vertaald in vele talen. Over de hele wereld klonken zijn woorden in kerken, op conferenties, tijdens jeugdavonden, bruiloften en soms ook op uitvaten. Op al die plaatsen brachten zijn liederen mensen samen rondom hetzelfde geloof in Jezus Christus. Toen op 21 juli het bericht kwam dat Brian Dirksen was overleden, raakte dat veel mensen wereldwijd. Overal verschenen reacties van mensen die vertelden wat zijn muziek voor hen had betekend. Sommigen kwamen tot geloof door een van zijn liederen en anderen vonden er troost in tijdens ziekte of verlies. Weer anderen herinneren zich hoe zij als kind of jongeren voor het eerst leerden zingen over Gods liefde met een lied dat Brian had geschreven. Zijn stem is verstomd, maar zijn muziek blijft klinken.
Iedere keer wanneer ergens ter wereld een gemeente zingt over Gods trouw, zijn heiligheid of zijn liefde, met woorden die Brian ooit opschrijft, heeft hij zijn nalatenschap voort. En daarmee laat hij iets kostbaars achter. Niet alleen een verzameling prachtige liederen, maar bovenal een blijvende uitnodiging om God in aanbidding of te aanbidden in alle omstandigheden voor van het leven. Your faithfulness. Dit is Brian Dirksen.

Today is for me and my house, Brian Dirksen. In deze uitzending hebben we stilgestaan bij het leven van Brian Dirksen. We hebben gehoord hoe hij uitgroeide tot een singer-songwriter, wiens liederen over de hele wereld werden gezongen. Maar misschien is de belangrijkste vraag niet hoeveel liederen hij schreef, maar welke boodschap hij ons wilde meegeven. Wie naar zijn muziek luistert, ontdekt al snel de duidelijke rode draad. Zijn liederen gaan dus niet in de eerste plaats over muziek of over de persoon die ze zingt. Ze wijzen steeds opnieuw naar God. Zijn liefde, zijn trouw, zijn aanwezigheid in het leven van iedere dag. Brian zei eens dat aanbidding veel meer is dan zingen tijdens de kerkdienst. Aanbidding is een levenshouding. Het is God zoeken, hem vertrouwen en hem de eer geven. Juist ook wanneer het leven niet gemakkelijk is. Misschien is dat wel de reden waarom zijn liederen mensen zoveel hebben geraakt. Ze zijn eerlijk. Ze erkennen dat er verdriet, twijfel en moeilijke momenten zijn. Tegelijkertijd klinken er steeds woorden van hoop, omdat God trouw niet afhankelijk is van onze omstandigheden. Ook nu Brian is overleden, blijft de boodschap klinken. Zijn stem is verstomd, maar zijn liederen leven voort. Iedere keer wanneer ergens een gemeente zingt, kom, nu is het tijd om hem te aanbidden. Of maak mij rein voor u. Worden mensen opnieuw uitgenodigd om hun vertrouwen op God te stellen. Dat is misschien wel de mooiste nalatenschap die anderen of iemand kan achterlaten. Geen moment of monument van steen, maar woorden die mensen dichter bij God brengen. Liederen die generaties met elkaar verbinden, die ook vandaag nog troost, hoop en bemoediging geven. Deze uitzending hebben we teruggekeken op het leven van Brian Dirksen. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. Zijn muziek nodigt ons uit om na te denken over ons eigen leven. Waar vinden wij onze hoop? Waar zoeken wij kracht wanneer het moeilijk wordt? En hoe geven wij in ons dagelijks leven vorm aan aanbidding? Brian zou waarschijnlijk niet willen dat alle aandacht vanavond naar hem uitgaat. Zijn grootste verlangen was altijd dat mensen door zijn muziek Jezus zouden leren kennen. En God zouden groot maken. Daar ging het hem om. Laten we daarom dankbaar zijn voor alles wat Brian Dirksen heeft mogen betekenen. Voor de liederen die hij ons naliet. Voor de hoop die hij bezong. En voor de mensen, vele mensen die daardoor zijn bemoedigd. En terwijl we zo meteen nog één keer samen zingen, doen we precies datgene waarin Brian Dirksen zijn leven lang heeft gezongen. Niet om een mens te eren, maar om God alle lof en aanbidding te geven.

nummer Everlasting van Brian Dirksen. En op 21 juli 2026, dus op 61-jarige leeftijd, overleden. Ja, we wensen zijn familie, zijn vrouw Joyce, hun kinderen, familie, vrienden en iedereen die Brian lief had heel veel sterkte toe bij het verlies van hem. Ja, we willen nog één keer kijken naar de nalatenschap van hem in de opwekkingsliederenbundel. Dan heb ik het over 274. Kom, nu is de tijd. Come, now is the time to worship. 318. Maak mij rein voor u. Refine as fire. Purify my heart. 422. U wil ik kennen. I want to know you. Met Cindy Redmeyer. 451 dan. Ik hef mijn ogen op. I lift my eyes up. 618. Jezus, hoop van de volken. Hope of the nations. En het nummer Today, As for me and my house. Opwekking 645. Ik kies vandaag. Ik leef voor u. Ja, schitterende nummers van hem die natuurlijk zijn opgenomen in de opwekkingsbundel. Zijn vertaald door Nederlandse vertalers. Maar ja, we houden natuurlijk ook zijn Engelstalige liederen natuurlijk hoog in het vaandel. We gaan eruit met een nummer van Brian Dirksen natuurlijk. Dit is het nummer Hallelujah, Your Love is Amazing. Tot na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel Hub Worship. Het nummer God doet iets nieuws. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien dit uur. Dus ik zou zeggen, blijf rustig luisteren. We gaan starten met De Lize. Het nummer Verbonden. Yeah.

0: Hallo, ik ben Sharon Kips en je luistert naar je favoriete gospelprogramma Glory of Gospel.
1: Sharon Kips, ja, ze zal donderdag 3 september live op het podium staan samen met Gilbert Terra. Zal zij die avond de aanbidding verzorgen samen met een groot projectkoor. Ik zou erbij aanwezig zijn, mega preesfestijn in Oldebroek. Aanvang verwacht ik 7 uur. Ik moet nog wat info erover krijgen. Dus meer info volgt komende tijd. Dit is Knipoog uit de hemel. Dit is Sharon Kips.

Gasoline. Dit is Larissa. Gaan we eruit met een nummer van Genevieve Linskowski. Een cover van Charity Gale. Het nummer I Speak Jesus. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloryofgospel.nl.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dat akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hallo, welkom op deze zomerse zondagavond, 9 augustus. Mijn naam is Naomi Hollander en we gaan zo meteen samen luisteren naar de Open Deurdienst. De zesde alweer van dit seizoen. Hierna nog 3 te gaan gelukkig, maar wat vliegen deze weken voorbij. Ik zal zo meteen meer vertellen over de dienst. Eerst luisteren we naar een lied die bij het thema van de dienst past. En dat is... genade.

Dominee W. van der Hoek is de voorganger van de Open Deurdienst waar we zo naar gaan luisteren. Muzikale medewerking wordt verleend door Sirk Krol en Joelle Dokter. En de organist is Wilbert Magree gelukkig weer. Vorig jaar hebben we hem moeten missen. Tijdens de voorzang zingen we twee liederen. Er is een dag en blijf bij mij, Heer. Na het stille gebed, fotum en groet, zingen we Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijzen. Na het gebed luisteren we naar Sirk Krol en Joelle Dokter en zingen we vervolgens Breng dank aan de Eeuwige. De Bijbellezing komt uit Handelingen 13, vers 1 tot en met 3. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen, is het lied wat we daarna gaan zingen. Na de prediking zingen we de Kerk van alle tijden. Genieten we nog een keer van Sirk en Joelle? En na het gebed en de zegen sluiten we af met het lied Er komen stromen van zegen. Dat belooft een prachtige dienst te worden. Het thema is de kracht van genade. We luisteren nu naar het gebed om genade. Gezongen door Jan Pieter en Bert Karel Foppen.

Ben je net ingeschakeld? Welkom. Net op tijd voor de open deurdienst die zometeen gaat beginnen. De voorganger is dominee W. van der Hoek. Muzikale medewerking wordt verleend door Sjirk Krol en Joelle Dokter. En Wilbert Magree bespeelt het orgel. Er komen heel veel mooie liederen voorbij. Ga lekker genieten. Alvast een mooie dienst gewenst. En graag tot straks.

Goedenavond allemaal. Welkom in deze open deurdienst hier in de kerk. Maar zeker ook diegenen die met ons meeluisteren, kijken via andere kanalen, omdat ze hier niet aanwezig kunnen zijn. Heel hartelijk welkom. Vanavond een welkom aan dominee Van de Hoek, Sirk Krol en Joelle Dokter en Wilbert achter het orgel. Dankjewel dat jullie deze dienst verder gaan invullen voor ons. Na de dienst is er weer te drinken, achter hier in de kerk. Er is altijd voldoende, dus weet dat jullie welkom zijn. Ik wil nog even de collectezakken bij de buitendeuren aanbevelen. Dankzij jullie goede gaven kunnen deze diensten nog steeds doorgaan. En daar zijn we wel zeer dankbaar voor. Dankjewel alvast voor jullie bijdrage. We beginnen nu met het zingen van de eerste twee liederen die zo op de biemen verschijnen. Het eerste lied is Opwekking, lied 585, Er is een dag. En de tweede, Johannes de Heer, 586, Blijf bij mij, Heer. En als het mogelijk is, graag staande. Namens de commissie wens ik ons allen een gezegende dienst toe.

Ook op deze avond geloven en belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid. Hij laat niet los, want hij is begonnen met jou, met mij, met ons allemaal. Met zijn gemeente. Hij is eeuwig trouw. Hij is erbij. En hij spreekt tot ons aller hart genade, vrede, goedheid en barmhartigheid. Die zijn van God de Vader, door Jezus Christus, de opgestane Heer. Die trouw aanwezig is in de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. Goedenavond. Fijn dat u er bent op deze open deurdienst. En het is ook wel lekker dat de deur een beetje open staat. Het geeft enigszins verkoeling, hopelijk. Het is voor mij de eerste keer dat ik in deze kerk binnen ben en gelijk op deze plek mag staan. Mijn naam is Wietse van der Hoek. Ik ben predikant van de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Dus een klein beetje dichtbij. Ik kom hier regelmatig op het dorp. Mijn zoon werkt bij Broekhuis hier iets verderop. En zodoende kom ik daar nog wel eens. En ook langs deze kerk. En mooi om nu aan de binnenkant ook hier te zijn. En over kerken kijken gesproken, daar gaan we het straks ook even over hebben. Want dat heeft altijd iets moois als je een nieuwe kerk binnenkomt. En weer even ziet hoe het orgel eruit ziet. Hoe een kerk een historie heeft. En straks gaan we ook nadenken over een kerkbezoek van de apostel Barnabas. Barnabas die op bezoek gaat in de gemeente in Antiochië. En hij neemt ons mee in zijn verhaal in het boek Handelingen. En daar gaan we straks ook over delen. We gaan samen weer zingen, want dat is ook mooi op zo'n avond als we met veel mensen mogen zingen. En we zingen uit het boek van de psalmen, psalm 138, vers 1, 3 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En vers 3 en vers 4.

Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier samen in de kerk mogen zijn. Dank u wel dat u het in ons hart gegeven heeft om hier te zijn. Misschien wel omdat we gewend zijn om hier iedere zondag te zijn. Misschien omdat we juist deze avonddiensten erbij willen zijn om te genieten van muziek, van de teksten, van de liederen, van de ontmoeting met elkaar. Misschien zijn we hier met vakantie. Heere, u kent het. U weet het. U doorgrondt ons hart. U kent ons zitten en ons staan. En Heere, u weet ook hoe onze week eruit zag. Wat we hebben meegemaakt. Of we genoten hebben van vakantie. Of misschien juist een week van zorg achter de rug hebben. Van verdriet en moeite. Heere, u wilt een God en Vader van ons allemaal zijn. En dan bidden we ook vanavond, Heere God, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Wilt u ons helpen om het Bijbelgedeelte te doen begrijpen? Wilt u ons uzelf laten zien door de liederen die voor ons gezongen worden zometeen? Wilt u spreken door een gesprek wat we misschien mogen hebben strakjes bij de koffie? Heere Jezus, zo heeft u uw gemeente gevormd. Samen in de naam van Jezus. En de geest van God doorbreekt alle grenzen. Ja, ook de kerkmuur.

is die door mensen gemaakt zijn. Want vanavond willen we het laten gaan over u, Heere Jezus. En willen we elkaar ontmoeten en aanvaarden in die ene naam die zalig maakt. De naam van Jezus Christus, onze Heer. En Vader, zo kent u ons leven. U kent ook het leven wat we door de week mee moeten maken. Ons werk, de spanning die misschien is bij de kinderen. Als we uitkijken, of misschien juist niet uitkijken naar een nieuw schooljaar. Maar Vader, in deze tijd mag het ook een periode van rust zijn. Van ontspanning, van het mooie weer, van vakantie. Maar in dit alles, u gaat met ons mee. Ver weg, dichtbij, in deze dag en ook in deze avond. Vader, wilt u ons zo leiden in wat we samen mogen beleven in dit uur. Wilt u verheerlijkt zijn, Heere Jezus, in ons midden. Want u bent de opgestane, u bent de levende. En wilt u levend werken, ook vanavond door uw geest, in ons harten. Mag het een dienst zijn die niet een gewoonte hoeft te zijn. Maar waarin u levend spreekt tot ons aller hart. Dit vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan luisteren naar een aantal liederen van Sirk en Joelle. En zij worden ook begeleid. Ik mag jullie uitnodigen. Zij gaan een drietal liederen voor ons zingen. U heft mij op in his love en witter dan sneeuw. Ik weet niet of jullie er zelf nog iets over willen zeggen. Maar mag ik jullie uitnodigen om ons te laten genieten van de liederen.

0: Dankjewel voor deze.
1: Nog een keer horen, ja. We gaan samen zingen, voordat we ook het Bijbel lezen. Breng dank aan de eeuwige, breng dank aan de heilige. Opwekking 331.

Ik lees met u een klein gedeelte uit het boek Handelingen. Handelingen 13, vers 1 tot en met 3. We bevinden ons in dit Bijbelgedeelte midden in het boek Handelingen. En Handelingen is opgebouwd uit drie delen. Het evangelie voor de Joden in het eerste deel, Jeruzalem. Daar zien we vooral Petrus actief. Dan zien we het evangelie voor Judea Samaria, waar we Filippus actief zien. En dan zien we uiteindelijk het evangelie tot het uiteinde van de wereld. En dan zien we de apostel Paulus. En hier zitten we als het ware op de knik waar het evangelie de wereld doorgaat. En dat gaat niet op een leuke manier. Sterker nog, op een hele vervelende manier. Tenminste, zo lijkt het. De gemeente in Jeruzalem is gesticht na Pinksteren. Duizenden mensen tot geloof gekomen. Maar er is ook tegenstand. Er zijn mensen die dat evangelie willen tegenhouden om op een andere manier de kop in te drukken. En dat doen ze door een hele harde klap uit te delen aan de eerste gemeente. En dat is een aantal moorden die plaatsvinden. Allereerst Stefanus, maar hier ook in hoofdstuk 12 Jacobus. En zo wordt de gemeente uit elkaar gescheurd. En je zou bijna kunnen zeggen, ze vluchten alle kanten op. En het lijkt alsof het evangelie daarmee direct in elkaar stort. Maar soms kan God de hele negatieve dingen juist gebruiken ten goede. Want omdat de gemeente moet vluchten naar alle kanten op, zien we ook dat met hen het woord meegaat. En zo ook in de gemeente van Antiochië. En ik lees daar. Er waren in Antiochië, dat is helemaal het huidige Zuid-Turkije, Libanon, in de gemeente al daar enkele profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Managen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl diende en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Een bijzonder gedeelte waar veel over te zeggen is. En zo meteen lees ik ook nog een stukje uit Handelingen 11, maar dat komt zo meteen. Als we gaan luisteren naar het woord. En we zingen nog, voordat we luisteren naar de verkondiging, Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Liedboek 314.

Broeders en zusters. Deze tijd is natuurlijk de tijd dat veel mensen op vakantie gaan, op vakantie zijn. Misschien ben je hier ook vanavond, omdat je in de buurt bent. Ik heb mijn 3 weken erop zitten. We zijn gisteren weer teruggekomen. En ik zei vanmorgen tegen mijn eigen gemeente ook, het is ook weer fijn om weer thuis te zijn. En mijn dochter van 11, die vindt dat ook op een gegeven moment wel. Die vindt het wel weer leuk geweest om met papa de dominee op stap te zijn geweest. Want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb altijd dat toch een beetje beroepseigen. Dat als ze een stadje gaan bezoeken, dat ik altijd even kijk waar de kerktoren is. Want ik vind het toch altijd wel leuk om te kijken of de kerk dan open is. Eventjes rondkijken, even vergapen aan glas en lood. En welk naambordje er ook op de deur staat, het is altijd even een soort magneet om even op vakantie, of je nou in Frankrijk bent of in Oostenrijk, in de bergen of gewoon in Friesland, even de kerk binnenlopen. Herkent u dat een beetje? Toch even voelen hoe dat is. Het is het centrum van een stad. En waar kijk je dan naar? Ach, soms kijk je naar hoe het interieur nog kan staan van eeuwen geleden. Weer andere mensen die willen gewoon even in de rust zitten. En zo kom je in heel wat kerken. Niet alleen op vakantie. Als voorganger preek je ook in allerlei soorten kerken. Van PKN tot Baptist, van evangelisch tot gereformeerd. Ik kom nog wel eens op menig kansel. En dat is best leuk. Want ieder huisje heeft niet alleen letterlijk een kruisje,

Boer kwam niet van de gemeenteleden dit keer, maar op een andere manier. En zo ga je soms een kerk tegemoet en dan proef gaat draaien in kerk. Soms proef je waar de gemeente mee bezig is. Soms kun je aan leeftijden zien hoe het met de gemeente gaat. Soms kun je aan de muziek horen waar men staat en hoe men het geloof beleeft. Dat is iets wat je niet ontdekt als je gewoon als toerist een kerk binnenloopt. Dan zie je een gebouw, je ziet ramen, je ziet een orgel, een preekstoel. Maar het mooiste is als de kerk samenkomt rondom mensen. Als de gelovigen in het huis van de Heer zijn, daar samenkomen en daar zingen. En daar proef je wat er gebeurt. En vanavond wil ik je meenemen naar de reis van Barnabas. In Handelingen 11 zien we dat Barnabas de gemeente van Antiochië wil bezoeken. Niet als toerist. Nou, je zou bijna kunnen zeggen misschien een beetje als ramptoerist. We lezen in Handelingen 11, vanaf vers 19 staat er: zij nu die door verdrukking, die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. En velen kwamen tot geloof. Er is dus een gemeente gesticht kilometers ten noorden van Jeruzalem. En Barnabas wil kijken in die gemeente. En bij hem gaat het dan niet om glazen lood en muziek en andere dingen. Maar hij wil weten wat daar gaande is. Want, staat er in vers 21, de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En dat gerucht over hen kwam de gemeente in Jeruzalem ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe, lezen in Handelingen 11. Barnabas wil kijken wat daar aan de hand is. Wat speelt daar? Hoe kan dat nou? Een gemeente die uit elkaar gerukt is door allerlei moord- en slachtpartijen. Je zou vandaag zeggen, ze horen tot de vervolgde kerk. Maar de gemeente groeit als kool. Eeuwenlang gaat dat zo, ook vandaag. In heel veel landen waarvan wij denken, daar wil je geen christen zijn, daar groeit de kerk. En Barnabas vertrekt uit de gemeente van Jeruzalem en gaat daar kijken wat er gebeurd is in Antiochië. En ik vind het zo mooi. Hij komt aan. En dan staat er in Handelingen 11, vers 23, wat hij ziet. En ik zou denken, als ik Barnabas zou zijn en ik ga naar zo'n gemeente toe, dan zou je verwachten dat mensen in zak en as zitten. En het is ellende en tranen en verdriet. En het is een wanhoop en misschien een heimwee terug. Maar wat staat er in vers 23? En toen hij daar gekomen was, zag hij de genade van God. En hij werd verblijd. En hij spoorde hen alle aan met een hartelijk voornemen om bij de Heere te blijven. Hij zag de genade van God. Wat zouden mensen vandaag bij ons zien als ze de kerken binnenkomen? Wat is wat wij hier in Doornspijk, Elburg, Oldebroek willen laten zien aan mensen? Wat is het functie van een open deur die, stel nu, binnenkomen vanavond? En die gaan hier zo in deze lege banken zitten. Wat krijgen ze te zien van gelovigen hier? Wat krijgen ze te zien in jouw leven? Wat zien jouw collega's überhaupt eigenlijk van het feit dat jij christen bent? Is het dat ze weten dat je op zondag naar een kerkgebouw gaat? Is het even die handen vouwen voor het eten? En daarmee zijn we christen? Is dat het? Wat zien mensen? En als hier 10 mensen vanavond binnenkomen en daar gaan zitten, zouden ze hetzelfde zien als wat Barnabas zag in Antiochië? Namelijk de genade van God.

werd zichtbaar. Of gaan ze naar huis en zeggen, wauw, twee mensen die prachtig kunnen zingen. Wauw, de koffie is goed daar. Volle kerk. Kerk is schoon en netjes. Wat zien mensen van de gemeenten waar wij toe behoren? Hoe interkerkelijk we zijn? Wat zien ze van jou? En dan kan ik natuurlijk zeggen, nou beste mensen, veel zegen. Zorg dat de genade zichtbaar wordt. Maar wat zag Barnabas nou? Want het is makkelijk zeggen wat hier staat. En hij zag de genade van God. Maar dan komen we ook iets verder in handelingen. En dan gaan we ook zien wat hij bedoelt met die genade. Wat is nou dat de genade zichtbaar werd? En achter de genade de Heer Jezus zelf. Want hij werd zichtbaar. Want er stond namelijk, de hand van de Heere was met hen. En velen kwamen tot geloof. Maar in een vervolgde setting zou je dat toch niet willen? Als je weet dat het kruis op je wacht. Als je weet dat je achterna gejaagd wordt. Als je weet dat je je leven niet zeker bent. Waarom zou je geloven in Irak, Iran, in China en in Noord-Korea? Terwijl ook daar de kerk groeit. Dan is er iets gaande in het hart van mensen. Dat ze bereid zijn hun leven te geven. En het op de koop toe te nemen dat er verdrukking is. Dan blijkt de kerkdienst meer te zijn dan goede muziek. Een fijne band of een goed orgel. Dan blijkt het niet alleen goede koffie en een mooi gebouw te zijn. Wat zien we? Twee punten wil ik je laten zien. Vanavond. En misschien kun je er wat mee. Het eerste wat duidelijk zichtbaar wordt, is wat we lazen als schriftlezing. En daar worden een aantal namen genoemd. Misschien mogen ze nog even in beeld. Ik weet of de schriftlezing nog even in beeld mag. Maar daar staan een aantal namen. En misschien dacht je bij de schriftlezing, wat gaat hij nou vanavond vertellen? Want er komen opeens, wordt er een beschrijving gegeven. Er was een gemeente in Antiochië. Enkele profeten en leraars. En er worden een paar namen genoemd. Barnabas. Simeon, die Niger genoemd wordt. Lucius van Cyrene. Menachem, die met Herodes, de viervorst, was opgegroeid. En Saulus. En is dit... Je zou kunnen denken, oh, nou interessant. Waren dat de ouderlingen van de gemeente? Maar ik ga u vragen, weet u eigenlijk wie dit zijn? Heb je door waarom Lucas, de schrijver van Handelingen, dit hier opschrijft? Hij doet het bij geen enkele andere gemeente, schrijft hij de naam op. Maar hier wel. Hier wordt iets zichtbaar. En wij lezen het misschien heel makkelijk overheen. We gaan eens even langs. Barnabas. Mag ik nog even in beeld? Barnabas is de eerste die genoemd wordt. Hij is de grote compaan van Paulus. Oorspronkelijk heette hij Jozes. Dat lezen we in Handelingen 4, vers 36. Hij was een Jood. Hij was een leviet uit Cyprus. Cyprus. En hij is ook daar naartoe gekomen vanwege de vlucht. Hij was een leviet. Een leviet, een echte kenner van de Bijbel. Hij wist hoe de Bijbel van toen, namelijk het Oude Testament, in elkaar zit. Hij zat in de leiding van de gemeente. Dan komt de tweede. Simeon, die Niger genoemd wordt. En dat is niet racistisch bedoeld, maar het betekent gewoon zwarte. Donkere man. Dit is heel bijzonder in die tijd. Dit gaat om een slaaf die tot geloof is gekomen. In die tijd werden deze mensen, het is ook een nickname, Simeon Niger, Simeon de Zwarte. Een hele lage economische status. Werden vaak via de scheepvaart meegenomen, net als in de 17e eeuw in ons land. En werden te werk gesteld. Maar hier in de gemeente zijn we gelijk in Jezus Christus. Hij is nummer 2. Nummer 3 is Lucius van Cyrene. Cyrene is een gebied in Noord-Afrika. De eerste groep die tot geloof komt in Handelingen 11 vers 20. Cyrene. Dat is het oude Carthago. Dat is het huidige Tunesië en Libië. Dus we hebben Cyprus. We hebben Midden-Afrika. We hebben Noord-Afrika. En dan komt Menachem. En Menachem, daar lezen we van, zien we dat hij
opgegroeid is met Herodes de Viervorst. Hij is er eentje van de upper class. Hij is er eentje van de politieke high class. Moet je je voorstellen, zie je wat hier gebeurt? Zie je wat genade uitwerkt in deze kerk? Dus die slaaf is hier samen in de Altstraat van deze gemeente met, ja, Managen. Hij heeft nog geknikkerd met Herodes, zouden we vandaag zeggen. Hij is opgegroeid in de hoogste politieke regionen. Wat een contrast. En dan Saulus. Saulus, de apostel van de heidenen. Iemand waarvan we vandaag zouden zeggen, nou, we weten niet of je die een functie moet geven in de kerk. Beter functie elders. Want ja, hij heeft de gemeente vervolgd. Hij is iemand die een strafblad heeft. En vandaag de dag moeten dat soort mensen geen plek meer geven. Geen verklaring van goed gedrag zou Paulus vandaag de dag hier ontvangen. Maar hoe zichtbaar deze vijf mensen van allerlei sociale klassen, van verschillende komaf, zij vormen hier de kerk. En wat in de maatschappij niet lukt, wordt hier in de gemeente zichtbaar. De slaaf is gelijk aan de politicus. De traditionele Jood gaat samen met de vervolger van de christenen. Dit is wat genade uitwerkt. Dit is wat het doet, het eerste. Het tweede punt wat we zien, is wat we vanaf vers 2 zien. Vers 2 en 3. En terwijl zij de Heere diende en vastte, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af. Dit is ook genade. Dit is wat Barnabas zag. Het eerste wat hij zag is een wonderlijk gezelschap wat in de maatschappij niet bij elkaar komt, is wat door de Heilige Geest gebroken wordt in grenzen in de kerk. En het tweede is dat ze leven uit geestelijke verwachting. Niet één leider die alles doet. Maar hier zien we Barnabas en Saulus. In hoofdstuk 11 lezen we dat ze een jaar in de gemeente zijn. Vers 26, een heel jaar samen met de gemeente. Zij vormen de gemeente. Zij helpen. Saulus en Barnabas zijn de twee pilaren van de gemeente. Maar ze worden niet vastgemaakt. Ze worden niet gezegd, nou laat de dominee en die dominee het maar regelen en wij doen niks. De Heilige Geest maakt duidelijk precies de twee steunpilaren. Jullie gaan door. Jullie gaan verder. Jullie gaan verder noordwaarts richting de zendingsreis. En zo wordt genade ook zichtbaar. Dat genade niet alleen maar zichtbaar wordt in een paar mensen, maar dat God soms kan zeggen, en nu door. En dan zie je ook dat de gemeente niet klaagt, niet in verzet komt. Nee, dan staat er in vers 3, ze vasten en ze baden en ze leggen hun de handen op. Dat is het derde wat zichtbaar wordt. Geloofsvertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt. Wij zijn in onze Nederlandse kerken zo geneigd om alles te willen controleren. Om vast te leggen, om te organiseren. Maar we zingen, ik leef voor u, alles geef ik u. Jezus, ga ons voor. Maar als mensen hier binnenkomen en we zingen dit en we doen dat, wat zien ze dan van ons? Geloven we wat we zingen? Verblijden die nog gaat komen, zoals het eerste lied zongen? Is het zo dat als wij omringd zijn met door tegenspoed, dat het van de Heere verwachten? Of zingen we het alleen maar? Wat ziet Doornspijk van ons? Wat ziet jouw collega? Jouw vriendin? Je klasgenoot? En dan gaat het niet om succes. Dan gaat het niet om de aantallen. Maar dan gaat het erover. Zien mensen Jezus in ons? Dat hij leeft. Dat hij opgestaan is. Dat het werkt. Barnabas dacht een teneergeslagen gemeente aan te treffen.
Hij dacht, deze mensen zitten in zak en as, want ze hebben geen huis meer, geen geld en helemaal niks. Maar wat trof hij? Hij trof eenheid in geloof. Een waardigheid in Christus, een gelijkwaardigheid. Hij zag een offerbereid om los te laten waar we zo aan vast kunnen zitten. En wat kunnen wij in kerken toch aan dingen vastzitten? En hier zien we deze gemeente bereid om los te laten. Omwille van het evangelie. Omwille van het getuigenis. En daardoor wordt zichtbaar. En de gemeente groeit. En de Heer voegde toe, dag aan dag. En ik wil afsluiten. Nogmaals die vraag. Zouden wij dat ook kunnen? Wat zou er gebeuren als wij als kerken meer in die afhankelijkheid zullen gaan leven? Wat zal er gebeuren met het getuigenis van Jezus Christus als wij misschien denken dat onze dorpen wel christelijk genoeg zijn? Ja, Christen misschien in uiterlijk, maar ook in het krachtige geloofsgetuigenis. Is Jezus werkelijk Heer in ons leven? En dan gaan we het niet organiseren. Dan gaan we niet een of andere manifest opstellen. Dan gaan we niet allerlei acties doen. Maar het woord zegt ons één ding. Buig je knieën voor de Heere Jezus. Geef je leven aan Hem. En bid eens of de Heilige Geest jou wil leiden. Met vuur, met kracht, met wijsheid. Daar zijn geen activiteiten voor nodig, want dat zien we hier. Want de mensen hadden geen geld, ze hadden geen kerkgebouw, ze hadden niks in Antiochië. Het enige wat ze hadden was het meest kostbare. Het krachtige getuigenis van Jezus Christus. Die werkt en de werking van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest zegt het. Ik roep. Ik zend. Ik voorzie. En ik geloof dat Hij vandaag nog steeds spreekt. En dat je hart vol vuur gaat. En weer aangaat voor Jezus. Als je je hart eenvoudig weer aan Hem geeft. En ook vanavond is één knieval en één gebed genoeg om Jezus te volgen. Hem daadwerkelijk koning te laten zijn. En ik kan je zeggen, er is niks heerlijkers in het leven dan dat je ziel voor eeuwig behouden is door het bloed van de Heere Jezus. Het is een vreugde die de wereld overtreft. Die al het lijden aan kan. Ik zeg niet dat er geen lijden is. Maar een fundament onder onze voeten. En dat wens ik Doornspijk, Elburg, het Harde, Oldebroek, de Kerk van Nederland toe. Jezus, Hij alleen. Amen. Laten we zingen. De prachtige lied. De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond. Het is Christus. Die ook door het lijden, net als de gemeente, zijn bruid aan zich verbond. Vers 1, 2, 4 en 5. En daarna luisteren nog naar jullie en sluiten de dienst af.

Wij luisteren naar Sirk en Joelle. Ze zingen Heer, ik strek mijn hand naar u. En het lied Hoop en ook Glory, Glory, Halleluja aan jullie.

Laten we de Heer ook danken in onze dankgebeden en voorbeden. Getrouwe God en Vader, ik dank u voor deze dienst, voor de liederen die we mochten horen, voor de Bijbel die we mochten openen. Heer, wilt u de naprediker zijn? En Heer, wilt u ons helpen om ook in ons leven een getuige van de Heer Jezus te zijn? Heer, help ons als we ook nadenken over wat we vanavond gehoord hebben. Wat zien mensen van ons? Wat horen ze van ons? En Vader, ik bid u, Heere, dat we op die manier, op zo'n manier in het leven mogen staan, dat we voor u zullen vrucht dragen. Heer, dat ook in onze omgeving mensen aan ons kunnen zien wie de Heere Jezus is. Dat net als Barnabas, toen hij in Antiochië aankwam, dat hij genade zag. Heere, mag dat ook in onze leven zichtbaar worden. Dat mensen in ons de genade van de Heere Jezus mogen proeven. In het gemeenteleven, in ons persoonlijk leven, Heer, waar we ons ook maar bevinden. En ik bid voor die mensen die het moeilijk hebben in het leven. We bidden voor onze zieken, voor hen die lijden naar lichaam en geest. We bidden, Heere, voor hen die onzichtbaar lijden. In een burn-out, Heere, waar stil verdriet is vanwege verlies van mensen en geliefden. We bidden ook voor uw vervolgde kerk. Heer, voor zendelingen die uit zijn gegaan in uw naam, in gebieden, Heer, waar het onveilig is. Gedenk uw gemeente, Heere, in plaatsen als Nigeria, Noord-Korea, Irak en Iran. Gedenk ook het Joodse volk, Heere, uw volk. Heere, in de strijd, in de moeite waarin zij verwikkeld zitten. Heere, u bent de Messias. We mogen uw naam kennen en belijden. Maar Heere, mogen de ogen opengaan van velen die de Messias nog niet kennen. Over heel de wereld. Ver weg, maar soms ook heel dichtbij. We bidden ook voor de evangelieverkondiging in Nederland en in heel veel plaatsen in de wereld. Maar ook dat u ons kunt gebruiken. Heere, we mochten zien in uw woord. Niemand is te veel of te min. U kunt iedereen gebruiken. Want zo wordt genade zichtbaar. Heer Jezus, zegen ons in de week die voor ons ligt. Als we aan het werk moeten, als we nog vakantie hebben. Heer, leer ons om zo iedere dag weer vervuld te zijn van uw geest. Met blijdschap en vreugde in de kracht van de Heilige Geest te staan. En zo op weg te mogen gaan. Als Gods getuige in deze wereld. Heer, we prijzen uw grote naam. We danken u voor de mooie muziek die we mochten hebben. Voor de plek van het samenkomen. Maar mag dit boven alles een plek zijn, ook mede in ons hart, waar de Heer Jezus mag wonen en regeren. Wees geprezen, o Heere, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zijn aan het einde van deze dienst gekomen. Er is een collecte bij de uitgang voor de onkosten. Wilt u daarin ook gedenken en ook getuigen? En er is ook koffie en thee en een ontmoeting. Als het goed is, die deur dan, geloof ik. Dan komt u zelf ook op de geur van koffie af en thee en limonade. Praat nog even na. Wilt u napraten? Zoek een van ons op of spreek mij even aan. Fijn dat u er was. We gaan staan voor de zegen. En na de zegen zingen we ons slotlied. Er komen stromen van zegen. Nu vallen druppelen reeds neder. Maar zend ons die stromen, o Heer. En dat is een lied van verlangen, van toekomst. Waarvan wij geloven dat de machten en krachten van deze tijd niet de touwtjes in handen hebben. Maar dat de Heer Jezus de touwtjes in handen heeft. En Hij gaat komen. En straks komt er een dag, we zongen er al over, dat we Hem zullen zien. En tot die dag blijven wij zingen, blijven wij getuigen. We zullen Jezus zien. Zullen we gaan staan voor de zegen? Ga heen in vrede, want de dienst hier is ten einde. Maar de dienst aan de wereld begint zodra je de deur uitloopt. En dan ga je niet alleen, want Jezus gaat met je mee. De liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer, en de kracht, vreugde, richting en blijdschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allemaal, totdat de dag aanbreekt, dat de Heer Jezus terug gaat komen. En elk oog zal hem zien. En hij ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen, Maranatha, de Heere komt. Amen.

prachtig. Welkom terug. We hebben samen geluisterd naar de open deurdienst vanuit Doornspijk. En de voorganger was dominee W. van der Hoek. Muzikale medewerking werd verleend door Sjirk Krol en Joelle Dokter. En Wilbert Magrebe speelde het orgel. Thema van de dienst was de kracht van genade. En het lied Genade zo oneindig groot mag dan ook niet ontbreken. Amazing Grace.

En zo vliegt de tijd, want het is alweer bijna 8:30. Aartie van Geest is alweer binnenkomen lopen. En ik had eigenlijk heel veel liederen over genade opgezocht. Maar ja, het is altijd een verrassing hoe het loopt met de open deurdiensten. En dit was prachtig, maar we hebben nog ruimte voor één lied. Genade kocht mij vrij. Niets kan van Jezus mij scheiden. Hij woont door zijn geest in mijn hart. In hem ben ik veilig geborgen. In uren van zorg en van smart. En dan het refrein. Genade kocht mij vrij. Genade kocht mij vrij. Mijn ziele juicht. Halleluja. Genade kocht mij vrij.

0: Patty, heel fijn dat je er weer bent. En je gaat voorlezen uit Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Ook Annegien overlijdt. Hilly blijft achter, helemaal alleen en hoort nooit meer iets van Fokke, de man waar ze nog steeds verliefd op is. Ze besluit door te gaan als verloskundige en de koeien te verkopen. Hoofdstuk 17, het vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon.
1: Een week voor kerst komt ouwe Krijn met zijn zoon Piet bij Hilly het erf op wandelen. Ze lopen met haar mee naar de stal en bekijken de koeien. Ze voelen en prikken. Mwah, beste koeien, zegt Krijn, terwijl die knikt. Maar je vraagt te veel. De prijzen zijn niet meer wat het geweest is. Hilly laat zich niet uit het veld slaan. Nou, maar ze geven straks prachtige kalveren. Ze zijn gedekt door een hele mooie stier. Ja, je kunt ze kopen of laten staan, hè? Het is mij om te even, hoor, doet ze nonchalant. Krijn knijpt zijn ogen dicht en schudt zijn hoofd. Ah, de prijs, Hilly, je vraagt echt te veel. Je moet zakken. Ze blijven steggelen, kunnen het niet eens worden. Maar als Hilly zegt dat ze dan maar moeten vertrekken en dat ze dan wel naar een andere koper op zoek gaat, ja, dan slaat Krijn toe. Met een voldane grijns op haar gezicht neemt Hilly de mannen mee naar binnen en schenkt ze koffie. Een paar dagen later worden de beesten opgehaald. Met tranen in haar ogen ziet Hilly haar koeien de wagens oplopen. Twee karren met hoge hekken eromheen. Als Krijn en Piet wegrijden, draaft ze mee tot aan de weg. En plotseling kijkt de roodbonte haar tussen de planken aan en begint klagelijk te loeien. Hilly rent terug naar de lege stal en valt daar snikkend in het hooi. Even maar, dan is het ook klaar. En gaat ze over tot de orde van de dag. De stal moet worden schoongemaakt en ze zal Klaas Stammers vragen, zolang het nog niet vriest, om het lam te scheuren, dan kan ze met maart al zaaien. Een paar dagen later is de stal schoon en schraapt ze in het kippenhok de mest van de plank die onder de stok zit. Daarna woelt ze met de spade de grond om en harkt alles keurig aan. Haar haren slierten in haar bezweten gezicht. Overal zitten vuile vegen tot in haar hals toe en dan blijft ze ook nog met haar jek aan een spijker haken. Mopperend bekijkt ze de grote winkelhaak. Nou ja, kan er ook nog wel bij. En die beesten leggen al zo slecht in de winter. Haar tafeltje aan de weg is vaker leeg dan vol. Plots klinkt de bel. Hé, hey, een eierklant. Ze smijt de hark weg, rent naar binnen, pakt de portemonnee en draaft het pad af. Een forse kerel met ruige baard staat bij haar tafeltje. Een beetje wantrouwig kijkt ze de man aan. Goedemiddag, meneer. U komt om eieren? Hij grijnst. Er gaat een schok door de heen. En ze stamelt. Fokke! Fokke Zwart! Ben jij dat? Hij lacht. Goed gezien, Hilly Koops. Ze voelt dat ze kleurt. Kwam je om eieren? Je ziet er goed uit. Houdt hij er nu alweer voor de gek? Nou, jij anders niet. Hij slaat zich op de knieën van de pret en kijkt er vrolijk aan. Hilly verstrakt. Hij staat er gewoon uit te lachen. Na al die jaren is hij nog geen steek veranderd. Hoeveel? Vraagt hij. Ze kijkt hem niet begrijpend aan. Hij vertrekt zijn gezicht en probeert serieus te klinken. Hoeveel kosten ze? Ze strijkt haar haar naar achteren, steekt haar kin uitdagend naar voren en zegt: 7 cent per stuk. Aan een ieder ander vraagt ze een stuiver. Maar hem laat ze 7 centen betalen. Hopelijk vindt hij het te duur en hoepelt hij gauw op.
2: Zo, jij bent niet goedkoop.
1: Het zijn beste eieren. Wees blij dat de kippen nog leggen.
2: Doe er maar 10.
1: Weet je het zeker? Ze kijkt naar zijn lege handen. Hoe wil je die dan meenemen?
2: Oh, ja. Dat is een goeie. Ik kwam toevallig langs toen ik het bord zag. Ik ben op weg naar mijn fuiken.
1: Ze knijpt haar ogen tot spleetjes. Vis jij?
2: Ik stroop, grijnst hij.
1: Nou, ze had ook niet anders verwacht.
2: Ik stop ze wel in mijn zakdoek.
1: Hij trekt een rode zakdoek uit zijn zak en legt een knoop in de punten. Voorzichtig legt ze de eieren erin. Nu pas valt het erop dat hij grote handen heeft.
2: Trouwens, het lijkt wel of hij helemaal aan alle kanten is uitgebot. Ik werk op het ogenblik bij Aris de Vries.
1: Met een ruk kijkt ze naar hem op.
2: Zo? Dus Fokke is weer boerenknecht.
1: Nou, maar dan heeft hij een beste stek getroffen.
2: Aris is een grote boer.
1: Omdat ze niks zegt, gaat hij verder.
2: Ik heb een poos op de nieuwe melkfabriek geprobeerd, maar nou, dat beviel me helemaal niet hoor.
1: Ze tuurt naar de punten van de klompen.
2: Nadat jij bent weggegaan, heb ik er ook de brui aan gegeven.
1: Ik moest weg.
2: Hier is je geld.
1: Hij geeft de 2 kwartjes, maar blijft dralen. Ze knijpt de muntjes zowat fijn in de vuist. Aarzelend draait hij zich om en sjokt met de volle zakdoek tegen zijn buik de polder in. Wanneer die ver genoeg is, draaft ze naar binnen en valt op een keukenstoel neer. Ter hart bonkt nog in de keel.
2: Wat is die Fokke veranderd? Groter, breder, mannelijker. Hoe lang geleden heeft ze hem eigenlijk voor het laatst gezien?
1: Nou, wel bijna 4 jaar, toch zeker?
2: Dus hij werkt bij Aris de Vries. Aan de andere kant van de Wieringerwaard.
1: Ze stopt de 2 kwartjes in het jampotje en gaat weer zitten. In gedachten is ze weer op de boerderij van Harco Zwart. Hoort ze opoe tegen haar schreeuwen en Fokke haar bespotten. Wat heeft ze zich daar toen uitgesloofd? Zo hard gewerkt, zo der stinkende best gedaan. En voor wie? Voor wat?
2: Alles is in andere handen overgegaan.
1: Fokke had geen ruggengraat. Had al veel eerder aangepakt moeten worden. En die vreselijke opoe, die hadden ze uit de bedsteen moeten trekken en aan het werk moeten zetten. Fokke heeft de streken van zijn opoe geërfd.
2: Ze schrikt op van de klok die het hele uur slaat. Waar was ze nou toch eigenlijk mee bezig? Oh ja, het kippenhok.
1: Maar de vaart is eruit. De ontmoeting met Fokke heeft zo'n indruk op haar gemaakt dat ze de rest van de dag van alles uit haar handen laat vallen. Tegen de tijd dat het avond is, is ze bek af en staart ze lusteloos op een keukenstoel door het raam naar buiten. Nu ze geen beesten meer heeft, is het stil en leeg om haar heen. Misschien was het toch niet zo'n goed idee om de koeien weg te doen. De kippen scharrelen voorbij op weg naar het nachthok. Ze bakt een restje aardappelen op en koudt het naar binnen. Er stond nog boerenkool op de moestuin. Nou ja, morgen maar. Ze heeft geen zin om de lamp op te steken. Blijft nog een poosje in het donker zitten, kleedt zich dan langzaam uit en kruipt onder de wol. Maar de slaap wil niet komen. Lang ligt ze met haar armen onder haar hoofd het duister in te staren. En steeds ziet ze zijn lachende gezicht. Klaas Tammes tuurt naar het grasland van zijn buren. Daar zullen zomers geen koeien meer lopen, want Hilly Koops heeft hem gevraagd haar land te scheuren. Dat had Klaas

0: boodschap was duidelijk. In de uitdrukkingloze ogen kwam een vreemde schittering en een grimmige trek op het oude, verweerde gezicht. Vader wilde zijn zoon iets duidelijk maken. Klaas boog zich over hem heen en vroeg wat er was. Hij begreep zoveel dat hij vaders portemonnee uit de zak van zijn jas moest halen. En die jas hing al tijden aan een haak naast vaders bed. Daar mocht niemand aankomen. Er zat geen geld meer in de knip, want ja, wat moest vader nog met centen? Klaas deed wat hem gevraagd werd en overhandigde de portemonnee aan zijn vader. Weer niet goed. Nijdig schudde Gerrit zijn hoofd. Klaas moest de ding openmaken en Gerrit voorhouden. Met zijn goede hand graaide Gerrit in de leren geldbuil, haalde de knoop eruit en duwde die onder Klaas zijn neus.
1: Walter Koops,
0: hijgde Gerrit. Klaas deinsde achteruit, herinnerde zich met een schok die bewuste avond toen vader op de jas van buurman Walter aanviel. Nog begreep hij niet wat vader nu precies wilde. Steunend en kreunend kwam Gerrit wat omhoog, zijn ogen vlamden en het speeksel sijpelde langs zijn stoppelige kin.
1: Zeshonderd gulden,
0: sliste hij en hij zwaaide met de knoop.
1: Koops, Walter Koops, mijn geld, uit mijn portefeuille gestolen.
0: Klaas wilde wat zeggen, maar vader keek hem zo gemeen aan dat Klaas geschrokken zijn mond hield.
1: Betalen, betalen, ze moet betalen,
0: hijgde Gerrit. Klaas knikte, alleen maar om vader rustig te houden.
1: Eis het!
0: Klauwend greep Gerrit zijn zoon bij de kraag, trok hem naar zich toe en snauwde in zijn gezicht.
1: Toe, beloof het, beloof het!
0: De greep verslapte. De oude man was aan het einde van zijn krachten, hijgde en snakte naar adem. Klaas knikte.
1: Toe, zeg het,
0: steunde Gerrit. Ik beloof het, vader, zei Klaas toen. Ik zal het in orde maken. Ik zal het eisen. Met een grauw gezicht en gesloten ogen viel Gerrit terug in de blauw geblokte kussen. Een poos lag hij uitgeteld. Geruisloos probeerde Klaas weg te sluipen. Maar plotseling deed Gerrit zijn ogen wagenwijd open. Zijn wijsvinger zwaaide rond.
1: Ik had die boerderij moeten kopen, niet Walter Koops, die dief.
0: Klaas pakte vaders dwalende hand en legde hem op de deken. Maakt u zich toch niet zo overstuur, vader. Echt, ik beloof het u, ik ga achter dat geld aan. Eindelijk werd Gerrit rustig. Een paar minuten lag hij doodstil. Toen begon hij met zijn ogen te draaien. Moeder kwam erbij en hield de hand van haar man vast. Klaas, die nog steeds met de knoop in zijn vuist stond, stopte het ding diep weg in zijn broekzak en sloop naar de keuken. 3 dagen later is Gerrit Stammes overleden.

programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 44 69 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

als u vanaf nu nieuwe verzoekjes aanvraagt, dan worden die meegenomen met de volgende keer, met volgende week zondag. We gaan gauw beginnen. Jacob Swep wil graag voor alle zieke mensen, studiomedewerkers, voor de pedicure, opa's en oma's en alle jarigen, eigenlijk voor iedereen die hij kent, want hij wil niemand vergeten, een heel mooi lied laten horen van Eiland Urk. En het heet Over heel de wereld.

volgende bericht kwam binnen. Goedenavond. Wilt u voor Hanna van der Weert het nummer draaien Als ik naar de bergen kijk van Sela? We zijn deze week veel wezen wandelen in de Dolomieten. Als je dan de machtige bergen ziet en vanaf de hoge berg in het dal kijkt, besef je hoe klein we als mensen zijn en hoe bijzonder het is dat God ons bij naam kent. Groet van Hanneke, Martijn, Jasmijn, Lotte, Marije en Alexander vanuit Italië. Als ik naar de bergen kijk, bestemd voor Hanna van der Weert.

kwam een verzoek binnen die ik ook zo zal voorlezen. Het lied Joy is aangevraagd. Een lied wat we niet vaak op de zondag voorbij horen komen. Onlangs was het tijdens de open deurdienst, op 2 augustus, liederen zingen op verzoek. Misschien was u daar wel bij of heeft u meegeluisterd. Voorganger dominee Ter Velde liep door de gangpaden en de bezoekers van de dienst konden hun lievelingslied aanvragen. Medewerkers van de beamers en de organist gingen dan hard aan de slag om het lied op te zoeken, om het vervolgens met elkaar te kunnen zingen. Een jong meisje vroeg dit lied aan, Joy. Een lied die we ook niet vaak in de kerk zingen, dus die niet bekend, of in ieder geval niet genoeg bekend was bij de organist, en het werd dan ook niet gezongen. Maar de dominee las het wel voor. Met vertaling. En zo was er toch aandacht voor het lied. Tussen alle psalmen en Johannes de Heer en opwekking door. Een afwisselende avond. En juist daarom vind ik het mooi dat we het eigenlijk nu alsnog draaien. Ook voor dat meisje die de open deurdienst bezocht. En vanavond vraagt Aline Boer dit lied aan. Graag zou ik een verzoekplaat willen aanvragen voor mijn man Hendrik, vertelt zij. Hij is afgelopen week 35 jaar geworden. En graag zou ik Joy van Martin Smit willen aanvragen. Met een vriendelijke groet van Aline Boer. Nou, dank voor je verzoek, Aline. Luister maar mee, samen met Hendrik. Joy.

Joy. Aangevraagd voor Hendrik voor zijn 35ste verjaardag. Aangeboden door zijn vrouw Aline. En ik las een stuk met uitleg over dit lied. En een klein gedeelte daarvan wil ik graag met je delen. En daar staat: dwars door de tranen en het rouwen heen voelde ik sterk Gods liefde, vreugde en nabijheid. Het betekende niet dat mijn pijn, mijn tranen, mijn zoeken, mijn gevoel van falen er niet mocht zijn. Het was alsof God liefdevol tegen mij zei: geef het maar aan mij. Ik geef jou er vrede en vreugde voor terug. Het was alsof God me bij de hand nam en me anders leerde kijken naar vreugde. Het woord joy kreeg een diepere betekenis. Ik leerde meer over Bijbelse vreugde. Dat is een voortdurende blijdschap van het hart dat voortkomt uit het kennen, ervaren en vertrouwen van Jezus. In het Engels wordt het woord joy zo mooi uitgelegd: rejoice because of grace. Je verheugen in hoop. Je verheugen vanwege genade. Dat komt weer zo mooi terug in de open deurdienst van deze avond. Ondanks moeilijke tijden kunnen we nog steeds kiezen om vreugde te hebben vanwege onze hoop in Jezus. Ik kies joy, ook al weet ik niet wat de toekomst brengt. I've got joy. Vreugde, vreugde. Louter vreugde.

zijn wel 7 verzoeken binnengekomen van de muziekcommissie van het Hardemannenkoor en omstreken. En de liederen vragen zij aan voor leden die jarig waren of vandaag zelfs jarig zijn. Ze willen uiteraard alle 7 liederen laten horen van hun cd's, maar ik heb er wel voor gekozen voor afwisseling, zodat er ook andere zangers of koren voorbij komen. Het eerste verzoek is voor de heer Bikker van de Baritons. U mocht op 4 augustus uw verjaardag vieren. Psalm 68 krijgt u aangeboden en het wordt gezongen door het Hardemannenkoor.

Meneer Elbersen zingt ook bij de baritont en hij wordt gefeliciteerd omdat hij ook op 4 augustus jarig was. Meneer Elbersen, luister maar mee en zing maar mee met het lied wat voor u is aangevraagd. Ik wil zingen van mijn heiland in de uitvoering van de Zingende Zeeman.

Een hoop jarigen afgelopen week. Bij de tweede tenoren zingt meneer Vlijm en hij was op 6 augustus jarig. Aanschouw het Lam is het lied wat de muziekcommissie heeft uitgekozen, gezongen door Fox Humana uit Oldebroek.

Meneer Van Hoorn van de Tweede Tenoren was gisteren 8 augustus jarig. Psalm 42 is voor u bestemd en het wordt gezongen door het Hardemannenkoor en Omstreken.

Meisjeskoor Shalom uit Elburg zingt Heer, uw licht en uw liefde schijnen voor meneer Heikamp. U bent vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd en geniet van dit lied.

Vandaag is ook meneer Holwerda jarig. U zingt bij de tweede tenoren. Wat een feestelijke zonnige dag was het, hopelijk ook voor u. Felicitaties en een lied krijgt u aangeboden door de muziekcommissie. Juicht verre landen. Massale koorzang onder leiding van Wim Magree.

En meneer Hoogland is ook jarig vandaag. Er werd niet genoemd of u een bas, een tweede tenor of een bariton bent, maar u kent vast het prachtige lied wat voor u is uitgekozen. Vreest niet. Met felicitaties aangeboden door de muziekcommissie, speciaal voor u, meneer Hoogland.

0: Fijn dat u heeft meegeluisterd naar het verzoekplaatprogramma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.
1: En allen bedankt voor het aanvragen van verzoekplaten. Tijd nu voor een overdenking. En deze las ik op de Bijbel-app. God is een schild, staat erboven. Gebaseerd op 2 psalmen. Psalm 5, vers 12. Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht

Laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam liefhebben. En Psalm 121, de eerste 8 versen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. God is een schild. Misschien ben je wel eens in een oud kasteel geweest, waar ridderuitrustingen uitgestald staan. Speren, geweren en lansen, maar ook schilden staan opgesteld in grote vitrinekasten. De echte grote schilden zijn manshoog. Daar kon men zich van top tot teen achter verschuilen. Geen pijl of kogel kon je dan nog raken. Achter zo'n schild was je onschendbaar. En vanavond denken we na over God als ons schild. Psalm 5 zegt daar iets moois over. U immers zegent de rechtvaardige, Heere. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. Wat een bemoedigend beeld. Gods genade en goedheid zijn als een schild om ons heen. Geen kwaad zal onze ziel raken. Wat er ook gebeurt, Gods genade is om ons heen. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren, lazen we net in Psalm 121, vers 7. Als je aangevallen wordt in je leven, op welke manier dan ook, als je ziek bent, worstelt met verkeerde gewoonten, foute gedachten, beschuldigingen of leugens, schuil dan achter dit schild. Hij wil je beschutten met zijn genade. En ook het thema van vanavond komt hierin terug. Want zijn genade is genoeg. Onze Vader in de hemel, dank u wel dat u een schild van genade om ons leven plaatst. Dat door uw komst op aarde er nieuw leven voor ons is. We mogen vertrouwen en weten dat ons leven geborgen is bij u. Dank u wel dat u voor ons zorgt. Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. Een machtige rots, onze schuilplaats is God. Tot aan de dag dat u bij ons komt wonen en alle tranen voor altijd zal drogen, is het uw geest die ons helpt te geloven. Een machtige rots. Onze schuilplaats is God.

Ja, en op die dag in de hemel. Wat een dag en wat een vreugde zal dat zijn. En daar wil ik graag mee afsluiten. Ik ben Naomi Hollander. Dank u wel voor het luisteren. En heel graag tot volgende week.

Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 277 is een oud lied en komt van een LP. Heer, blijf bij mij, dat de avond snel dwaalt. Ik ben slechts veilig waar gij mij omstraalt. Blijf daarom dicht met uw licht mij nabij. Blijft gij met mij, dan klopt het hart gerust. Slechts in uw spoor ben ik mij zeker bewust. Breng mij toch veilig aan de andere zij. Blijf mij ook dan nog, Heer Jezus, nabij. We gaan luisteren naar dit oude lied 277.

Lied 896 is een bekend paaslied. Ik stond eens stil op mijn pad bij een ruwhouten kruis. Om me heen was het donkere nacht. Van dat kruis straalde het licht en een stem sprak mij aan. Kom, mijn vriend, ik heb zo lang al gewacht. In mijn hart klonk een stem, ga toch weg van hem, in de wereld van zilver en goud. Maar de glans van dat kruis straalde diep in mijn hart, straalde diep in mijn hart tot behoud. We gaan luisteren naar lied 896.

Lied 706 geeft ons een kijkje in de heilige stad. In de heilige stad, met de straat van goud, vloeit de stroom met het water des levens. Daar is wonderlijk licht, zoals nog nooit is aanschouwd, maar het heerlijkst is daar, zien we Jezus. Als de bruidssluier valt en zijn blik mij begroet, als ik hem gelijkvormig zal wezen, als ik hen, die ik hier mis, daar weder begroet, voor eeuwig vereend dan bij Jezus. O, wat een vreugde zal dat wezen, al de wonderen te zien, van de heilige stad met de straten van goud. Maar het heerlijkst is daar, Jezus te zien. We gaan luisteren naar lied 706.

Lied 59 geeft ons een blik in de hemel. Het hart zal verblijd zijn, de hemel is schoon. Lieve Heiland, zie ons aan. Doe ons naar de hemel gaan. Leer ons naar uw stem te horen, anders gaan wij wis verloren. Leid ons op de rechte baan, dat wij naar de hemel gaan. We gaan luisteren naar lied 59.

Lied 54 is een feestlied. Een groot feest wordt aangekondigd en iedereen mag komen. Hoor maar. Jezus nood u zelf, kom tot het feest. Of je nu arm bent of rijk, er is plaats aan de bruiloftsmaal. We gaan luisteren naar lied 54.

Kom tot uw heiland, toef langer niet. Kom tot hem die redding u biedt. Hij verliet zelfs voor u de hemel. Kom. Heerlijk klinkt dan de vreugdetoon van alle zaligen, juichend bij Gods Zoon. Vergaderd om de troon, daar waar de engelen staan. Laat de kinderen maar komen, zo klonk zijn stem. Spring op van vreugd, verblijd u in hem. We gaan luisteren naar lied 210.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

We beginnen vandaag met Exodus 31. Vorige keer hebben we verschillende onderdelen van de tabernakel besproken. Het begon met het reukofferaltaar. Aaron moest hier elke ochtend en elke avond reukwerk offeren voor de Heere. De Heere voegde een belofte aan toe. Daar zal ik u ontmoeten. Dat is een prachtige belofte. Wij mensen kunnen daarnaar uitkijken om de Heere beter te leren kennen. Maar Hij, de Allerhoogste God, wil ook zo graag een ontmoeting hebben met ieder van ons. In deze tijd hebben we geen reukofferaltaar. Maar de betekenis ervan is wel blijven bestaan. Het reukofferaltaar spreekt van gebed. In de psalmen zegt David bijvoorbeeld: laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken. Wij mogen elk moment van de dag bidden. Maar het is ook goed om er een gewoonte van te maken om de dag te beginnen bij de Heere en samen met Hem ook te eindigen. De priester droeg ongetwijfeld de geur van het reukoffer in zijn kleren mee als hij klaar was. Als wij 's morgens bij de Heere zijn geweest met ons gebed, dan nemen we als het ware iets van Hem mee. Iets van Hem, de hele dag door. De omstandigheden blijven misschien hetzelfde, maar wij staan er anders in. Het leven in gemeenschap met God verandert ons. En dat mogen de mensen om ons heen ook merken. De vorige keer hadden we het over het koperen wasvat. Mensen die bij God wilden komen, moesten zich reinigen. En het wasvat was gemaakt van koperen spiegels die de vrouwen beschikbaar hadden gesteld. In onze tijd kun je zeggen dat het lezen van het woord van God ook een soort spiegel is. Door het lezen in de Bijbel ontdekken we wie wij zijn en zien we ook de fouten in ons leven. Diezelfde Bijbel geeft ook aan dat er vergeving is als wij onze zonden belijden, als we de Heere vertellen dat we er spijt van hebben. En daarom is het ook belangrijk om de Bijbel als spiegel te gebruiken. We kunnen er jammer genoeg niet aan ontkomen dat we vuil worden door de zonde. Maar er is wel wat aan te doen. Als we onze zonde belijden, dan is, dat staat er zo mooi in de Bijbel, dan is God trouw en rechtvaardig om ze te vergeven.

Exodus 31 lijkt af te wijken van de beschrijving en bestudering van de tabernakel. Dat lijkt zo, maar is niet het geval. Met Exodus 31 wordt de beschrijving van de tabernakel en het geven van de wetten even onderbroken. Mozes bracht veel tijd door met het ontvangen van alle instructies op de berg Sinaï. De Israëlieten werden ongeduldig. Het wachten duurde hen te lang. Exodus 31 vertelt ons over de vakmensen die de tabernakel maakten en over één vakman in het bijzonder. Hij had een bijzondere gave gekregen voor het maken van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Exodus 31 vers 1 tot en met 6. De Heere zei tegen Mozes: luister, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de kleinzoon van Geur uit de stam Juda, aangewezen en hem vervuld met de geest van God. Ik heb hem veel wijsheid, aanleg en vakmanschap gegeven voor de bouw van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Hij is bedreven in het ontwerpen van voorwerpen in goud, zilver en koper. Ook heeft hij ervaring als bewerker van edelstenen en hout. Als zijn assistent heb ik Oholiab aangewezen, de zoon van Achisamach uit de stam Dan. Bovendien heb ik alle specialisten wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u heb opgedragen. Mozes geeft Gods opdrachten door, maar maakt de tabernakel niet zelf. In Exodus 31 worden twee vakmensen genoemd, Bezaleel en Oholiab. Ze zijn door de Heere voor dit werk aangesteld en toegerust. De opdrachten van de Heere aan Mozes gaan niet alleen over het maken van de tabernakel, maar ook over het leiding geven aan mensen die het werk moeten uitvoeren. De eerste vakman die door de Heere wordt aangewezen is Bezaleel. In andere Bijbelvertalingen lezen we: bij name geroepen. Gods roeping gaat aan de uitvoering van de taak vooraf en gebeurt op het moment dat de geroepenen nog nergens van weet. Bezaleel krijgt de algehele leiding van de werkzaamheden. Zijn naam betekent in de schaduw of bescherming van God. Psalm 91. De Heere heeft hem vervuld met zijn geest. De Heilige Geest wordt al genoemd bij de schepping, toen de aarde ingericht moest worden. Bezaleel ontvangt zijn wijsheid, aanleg en vakmanschap van de scheppende God. De Heere rust hem toe voor de bouw van zijn woning op aarde. Hier in Exodus 31, de bouw van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Bezaleel is ook een man om ontwerpen te maken. Hij hoeft geen ontwerp voor het heiligdom te maken, want dat heeft de Heere zelf gedaan. De Heere is de architect en Bezaleel de aannemer. Volgens het bestek van de Heere, dat Mozes mag doorgeven, kan Bezaleel bouwen aan de tabernakel. Voor het bouwen wordt iemand geroepen die aan de hoogste eisen voldoet. Dat blijkt uit het vermogen goud, zilver en koper te bewerken, om edelstenen te bewerken en in te leggen en hout te bewerken. De tweede vakman is Oholiab. Zijn naam betekent tent van de Vader of de Vader, God de Heere, is mijn tent. Psalm 27. Ook andere vaklieden en specialisten zullen Bezaleel en Oholiab helpen. Maar Bezaleel heeft de leiding en Oholiab is zijn assistent. Nadat de namen van de leidinggevende vakmensen zijn genoemd, komt in de verzen 7 tot en met 11 een opsomming van de voorwerpen die zij moeten maken. Alles is al in het voorgaande genoemd. Het inzetten van gaven en talenten doet denken aan 1 Korintiërs 12, waar gesproken wordt over de verschillende gaven en taken die de Heere aan zijn kinderen geeft tot opbouw van zijn gemeente en uitbreiding van zijn koninkrijk. De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Heere. De activiteiten zijn verschillende, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt.
De Geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. 1 Korinthe 12, vers 4 tot en met 7. Het is de bedoeling van de Heere dat gemeenteleden in hun verscheidenheid met elkaar één lichaam vormen en hun gaven tot opbouw van dat lichaam gebruiken. Efeziërs 4. Welke gaven heeft de Heere u gegeven? Mag u uw gaven al inzetten tot eer van de Heere en uitbreiding van zijn koninkrijk? Luisteraar, in het drukke leven van alle dag valt het niet altijd mee om je in te zetten voor de Heere en de naasten. Misschien is het een goede tip om u te beperken tot de gaven die de Heer u heeft gegeven. Er is in Exodus 31 nog iets anders dat buitengewoon belangrijk is om te zien. Het heeft te maken met de Sabbat. Het is iets waar veel mensen overheen lezen. De Sabbat is al direct na de schepping aan de mens gegeven. In de 10 geboden heeft de Heer het gebod van de Sabbat aan de Israëlieten gegeven. Exodus 31 vers 12 en 13. De Heere zei verder tegen Mozes, zeg het volk Israël dat het op de zevende dag moet rusten, want de Sabbat is een herdenking van het eeuwig verbond tussen mij en het volk. Zo zal het zich herinneren dat ik de Heere ben, die hen heiligt. In vers 12 richt de Heere zich opnieuw tot Mozes. Hij moet de Israëlieten eraan herinneren dat ze de Sabbat van de Heere onderhouden. Het is opvallend dat de Sabbat hier een teken of herdenking wordt genoemd tussen de Heere en het volk Israël. Bij het verbond met Noach werd de regenboog als teken gegeven. Genesis 9. Bij het verbond met Abraham werd de besnijdenis, Genesis 17, als teken gegeven. Het verbond met Israël bij de Sinaï krijgt de Sabbat als teken. Die Sabbat is door de Heere zelf al bij de schepping gehouden, maar wordt nu, na de uittocht of bij de Sinaï, een teken van het verbond tussen hem en Israël. Het dient om het besef levendig te houden dat God de Heere het is die hen heiligt, hen afzondert tot zijn dienst. De Sabbat wordt voor het eerst genoemd in Genesis 2, maar wordt daar nog niet tot een instelling voor mensen gemaakt. Het is aannemelijk dat de Sabbat pas na de uittocht uit Egypte ingesteld is en daarom uitsluitend het volk Israël betrof. Een argument hiervoor ligt ook in het feit dat de Joodse christenen het Sabbatsgebod niet oplegden aan de christenen uit de heidenen, Handelingen 15. Exodus 31 vers 14 en 15. Rust dus op de Sabbat, want het is een heilige dag. Ieder die deze opdracht niet gehoorzaamt, moet sterven. Ieder die op deze dag toch werkt, moet worden gedood. De Sabbat is iets heiligs voor de Israëlieten. Wie deze dag ontheiligt, ontvangt de doodstraf. Hetzelfde is ook in het voorgaande genoemd bij misbruik van de heilige zalfolie en van het heilige reukwerk, maar nog niet eerder in relatie tot de Sabbat. Voor ons komt deze straf als heel zwaar over, maar hij is beter te begrijpen vanuit het besef dat de Sabbat het zegel is van het verbond tussen de Heere en Israël, en vanuit het doel van de Sabbat, God beter leren kennen. Exodus 31 vers 16 en 17. 6 dagen moeten jullie werken, maar op de Sabbat moet iedereen volkomen rust houden, want het is een heilige dag voor de Heere. Deze wet is een eeuwigdurend verbond en een verplichting van geslacht op geslacht voor het volk Israël. Het is een eeuwig gedenkteken van het verbond tussen mij en het volk Israël. Want in 6 dagen maakte de Heere hemel en aarde en hij rustte op de 7e dag om op adem te komen. De Sabbat moet ook door toekomstige generaties gehouden worden. De Sabbat is een altijd durende inzetting voor het volk Israël. In vers 17 staat een herinnering aan de schepping. Toen rustte de Heere. Exodus 32 vers 1. Toen het volk zag dat Mozes niet direct terugkeerde van de berg, ging het naar Aaron. Vooruit, zeiden zij, maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan, want wij weten niet wat er met Mozes gebeurd is.
die ons uit Egypte hierheen heeft geleid. Mozes is al lange tijd

op het moment waarop het verblijf van Mozes op de berg ten einde loopt. Het lange wachten is een beproeving, waartegen het volk niet bestand blijkt te zijn. Er komt een samenscholing die zich richt tegen Aaron, de plaatsvervanger van Mozes. Er heerst een gespannen sfeer. Dat komt tot uitdrukking in de gebiedende toon waarmee het volk tot Aaron spreekt. Daarmee geven ze blijk van ongeloof tegenover de Heere en Mozes. Het volk wil een zichtbare God en daarmee breken ze het tweede gebod. Israël mag geen afbeelding van de Heere maken. Gezien de bevelen aan Aaron lijkt het duidelijk dat ze ervan uitgaan dat Mozes dood is. Ze willen zich nu door een godenbeeld laten leiden. Dan profileert Aaron zich niet als een krachtige leider die weerstand biedt tegen de druk die het volk op hem uitoefent. Exodus 32, vers 2 tot en met 4. Goed, zei Aaron, geef mij jullie gouden ringen maar. Iedereen leverde zijn gouden ring in. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Aaron smolt het goud en goot het in de vorm van een kalf. De Israëlieten riepen, O Israël, dit is de God die ons uit Egypte heeft bevrijd. Aaron geeft toe aan de wensen van het volk. Geef mij jullie gouden ringen maar. Het volk doet gewillig wat Aaron zegt. Hij neemt de ringen en smelt het goud tot een beeld. Het beeld wordt in de tekst omschreven als in de vorm van een kalf. Het is vermoedelijk van geringe omvang en geplaatst op een staak. Immers, het kan voor het volk worden uitgedragen. Het lijkt erop dat het kalf door de Israëlieten wordt gezien als degene die het volk uit Egypte heeft geleid. Aaron ziet het hele gebeuren aan en besluit een altaar voor het beeld te bouwen. Exodus 32, vers 5 en 6. Morgen vieren we een groot feest voor de Heere. De volgende morgen waren de mensen al vroeg op en brachten brandoffers en vredeoffers aan het kalf. Daarna werd er gegeten en gedronken en ze stonden op om losbandig te dansen. Aaron bezwijkt onder de zware druk van het volk en handelt tegen zijn eigen wil in. Dat blijkt later in de versen 22 tot en met 24. De volgende dag wordt uitgeroepen tot een groot feest voor de Heere. Mogelijk heeft Aaron geprobeerd te bereiken dat het kalf zou worden opgevat als een middel om de Heere te aanbidden. Al vroeg brengt het volk de volgende dag brandoffers en vredeoffers aan het kalf. Daarna wordt er een maaltijd gehouden. Nadat ze de maaltijd beëindigd hebben, beginnen de Israëlieten te dansen. Er wordt een beeld opgeroepen van een uitbundig feest dat wordt gevierd voor het kalf. Het is niet juist aan te nemen dat hier sprake is van seksuele uitspattingen. In Exodus 32 wordt er geen één genoemd en als ze er waren geweest, dan was dat wel gebeurd. Exodus 32, vers 7 en 8. De Heere zei tegen Mozes, ga snel naar beneden. Het volk dat u uit Egypte hebt geleid, heeft zichzelf in het verderf gestort. Ze hebben mijn wetten nu al de rug toegekeerd. Ze hebben zelf een kalf gemaakt en daarvoor geknield en geofferd. Dit is de God die ons uit Egypte heeft bevrijd, Israël, hebben ze geroepen. Op het moment dat het volk zich toewijdt aan het gouden kalf, spreekt de Heere tot Mozes. De Heere spreekt over het volk dat Mozes uit Egypte heeft geleid. Hier distantieert de Heere zich van het volk. Het volk waarmee hij enige tijd eerder een verbond had gesloten. Het volk heeft zichzelf in het verderf gestort. De reden is gelegen in het feit, ze hebben mijn wetten nu al de rug toegekeerd. Ze hebben een gouden kalf gemaakt. Aan het kalf hebben zij eer gebracht. Het wordt zelfs gezien als de bevrijder uit Egypte. Een schrijnend voorbeeld van het maken van eigen goden. Exodus 32, vers 9 en 10. Toen zei de Heere, ik heb nu gezien wat een koppig en ongehoorzaam volk dit is. Laat mij mijn gang gaan, dan zal ik mijn toorn op hen koelen en ze allemaal vernietigen. En ik zal u, Mozes, in plaats van hen tot een groot volk laten worden. Uit de rebellie van het volk trekt de Heere zijn conclusie. De Heere begint met de constatering dat het volk onverbeterlijk is.

is. Na alles dat er is gebeurd, rebelleren ze opnieuw. Het is opvallend dat de Heer in vers 10 aan Mozes vraagt: laat mij mijn gang gaan. Was Mozes in staat geweest de Heere tegen te houden? Wil de Heere Mozes ervan weerhouden om voorbidder voor zijn volk te zijn? Of wil de Heere hem met deze uitspraak juist stimuleren tot voorbeden? Zoekt de Heere hier een weg om zijn volk genadig te zijn, omdat hij de zonde niet ongestraft voorbij wil laten gaan? Er is ruimte voor een middelaar. Het middelaarschap veronderstelt dat het plan van God veranderbaar is. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met het leerstuk dat de Heere de onveranderlijke is. Maar deze tegenstelling is een valse tegenstelling. De Heere is onveranderlijk in de zin dat hij niet liegt. 1 Samuel 15 vers 29. Maar de Heere reageert wel op het gebed. De Heere overziet enerzijds de loop van de geschiedenis en laat zich anderzijds toch verbidden door degene die hem met een oprecht hart zoeken. Wat zal Mozes gaan doen? Exodus 32, vers 11 tot en met 13. Maar Mozes smeekte God dat niet te doen. Heere, drong hij aan, waarom zou u uw toorn koelen op uw eigen volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, met veel machtsvertoon en grote wonderen? Wilt u dat de Egyptenaren later zeggen: hij heeft het volk naar de bergen gebracht om het te kunnen vernietigen en van de aardbodem weg te varen? Vergeet uw toorn toch en straf het volk niet. Denk aan uw belofte aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël. Want u hebt hun zelf gezworen: ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als de sterren aan de hemel, en ik zal hun dit hele land waarover ik heb gesproken en wat ik aan uw nakomelingen heb beloofd, tot een eeuwig bezit geven. Na deze aankondiging smeekt Mozes de Heere dat niet te doen. Mozes voert een pleidooi waarin hij redenen aandraagt die tot doel hebben het aangezicht van de Heere zacht te maken, de Heere van zijn voornemen af te brengen. Mozes wijst de Heere op de grote inspanning die de Heere zich getroost heeft om Israël uit Egypte te bevrijden. Alles wat hij heeft gedaan is vergeefs geweest als de Heere nu zijn volk gaat vernietigen. Een tweede reden die Mozes aanvoert heeft betrekking op de reputatie die de Heere bij de Egyptenaren heeft opgebouwd. De vernietiging van Israël zou tot leedvermaak bij de Egyptenaren voeren. Niet Israël, maar de Heere zou tot voorwerp van spot worden. Kijk, het volk dat hij onder grote druk heeft uitgeleid, is in de woestijn vergaan. Mozes smeekt de Heere zijn boosheid te laten varen en af te zien van het oordeel. Dan voert Mozes nog een derde reden aan. Ooit heeft de Heere aan Abraham, Isaac en Israël, bijzonder dat hier geen Jacob wordt gezegd, de belofte gedaan dat hij hun nageslacht zo talrijk zal maken als het zand der zee. Heere, denk aan uw belofte. Exodus 32 vers 14. Toen veranderde de Heere van gedachten en spaarde hen. De voorspraak van Mozes heeft tot gevolg dat de Heere verandert van gedachten en berouw krijgt over zijn voornemen. Hij neemt het besluit om het volk niet ten onder te laten gaan. Hij heeft zich laten verbidden door Mozes, de middelaar van het oude verbond. Een man die met vrijmoedigheid het aangezicht van de Heere zocht. Luisteraar, kent u de middelaar van het nieuwe verbond? Exodus 32 vers 15 tot en met 21. Mozes ging de berg af met in zijn handen de 10 geboden, geschreven op de beide kanten van 2 stenen plakettes. God had deze plakettes zelf beschreven. Toen Jozua het lawaai van de feestende Israëlieten in het kamp hoorde, riep hij naar Mozes: het lijkt wel of er wordt gevochten in het kamp. Nee, antwoordde Mozes, het is geen geluid van een overwinning of een nederlaag. Ze zingen. Toen de beide mannen bij het kamp kwamen, zag Mozes het kalf en de dansende menigte. Woedend smeet hij de 2 stenen plakettes op de grond.
Daar lagen ze in stukken aan de voet van de berg. Hij greep het kalf en smolt het in het vuur. Toen het goud was afgekoeld, vermaalde hij het tot poeder. Het goudpoeder gooide hij in het water en hij dwong de Israëlieten dit water te drinken. Toen riep Mozes Aaron ter verantwoording. Wat hebben deze mensen jou misdaan, dat je zo'n zware zonde op hen laat? Vroeg hij. De bom is geploft. Doodse stilte in het kamp. Een woedende Mozes en de twee stenen plaquettes in stukken aan de voet van de berg. Na de vernietiging van het gouden kalf roept Mozes Aaron ter verantwoording. Exodus 32, vers 22 en 23. Word alsjeblieft niet kwaad, verdedigde Aaron zich. Je weet toch dat dit volk snel tot zonde vervalt? Ze zeiden tegen mij, maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan, want we weten niet wat er met Mozes is gebeurd, die ons uit Egypte hierheen heeft gebracht. Toen zei ik, geef me jullie gouden ringen dan maar. Die brachten ze allemaal bij me en ik gooide ze in het vuur en toen kwam dit kalf eruit. In zijn antwoord ontloopt Aaron zijn verantwoordelijkheid. De reden voor de zonde van het gouden kalf ligt bij het volk. Zij vervallen snel tot zonde. Daarom vraagt hij Mozes zijn boosheid te laten varen. Daarna beschrijft Aaron wat het volk hem heeft gevraagd. Hij probeert zijn bewering dat het volk zondig is te onderbouwen. Het volk wilde een godenbeeld omdat ze dachten dat Mozes was gestorven. Dan beschrijft Aaron hoe iedereen bereidwillig hun sieraden hadden afgestaan. Zijn eigen rol zwakt hij af met de woorden: ik gooide ze in het vuur en toen kwam dit kalf eruit. Bijna als vanzelf. Bijna klinkt als: wat kan ik eraan doen? Zijn houding tegenover het volk staat haaks op die van Mozes. Aaron probeert zijn eigen verantwoordelijkheid te ontlopen en beschuldigt het volk. Mozes vraagt om vergeving voor het volk. Exodus 32 vers 25. Toen Mozes zag dat het volk zichzelf en zijn God kwijt was, door de aanbidding van het kalf, op aanmoediging van Aaron en tot leedvermaak van hun vijanden, ging hij bij de ingang van het kamp staan en riep luid, laten zij die voor de Heere zijn bij me komen. Toen kwamen alle levieten bij hem staan. Hoe zal deze situatie aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Niewiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid. Tussen